0: herkenbare werken van bekende schilders en ze zijn dus veel geld waard, zegt veilingmeester Peter Bernards.
1: Cézanne rond de 6 miljoen, de Renoir rond de 3,5 miljoen. De Matisse is een print, is veel lager, maar ook wel zeldzaam. Dus ja, dat is een vondst van op zijn minst rond de 10 miljoen. Dus dat is absoluut goed nieuws. Kunst verdwijnt makkelijk voor jaren en misschien zelfs voor altijd onder de radar. En soms kan dat gewoon zijn omdat dat dan wordt gebruikt als een soort onderpand om strafvermindering te krijgen. Maar dat gebeurt dan allemaal in de schemerzone, waardoor dat ja, nooit kan naar boven komen. Zo simpel is dat. Dus dit is echt wel een opsteker.
0: De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Arday was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag, omdat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen en er was nog maar net onderzoek gestart door de universiteit. In de hoogste klasse van het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar de overwinning, maar gaf uiteindelijk een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen door een doelpunt in de toegevoegde tijd. Sint-Truiden keert dus met een gefrustreerd gevoel terug naar Limburg, zei aanvaller Ilias Sembawi.
2: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we vandaag meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. De wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
0: Vannacht blijft het droog en nog zeker 20 graden. Stilaan komen er wolken en daar kan in de loop van de dag regen uitvallen, mogelijk met onweer. Het wordt dan maximaal 31 graden. Zondag gedeeltelijk bewolkt, meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Brussel.

0: Drie uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brand is gisteren rond de middag ontstaan. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. Door de dag is ook geblust met helikopters. Dat is nu in de nacht opgeschort, maar start opnieuw in de vroege ochtend. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,7 en gebeurde net voor middernacht onze tijd. De Indonesische Dienst voor Klimatologie en Meteorologie heeft ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Kustbewoners zijn opgeroepen om weg te blijven van stranden en rivieroevers en om hoger gelegen gebied op te zoeken. Voorlopig zijn er nog geen berichten over schade of slachtoffers. Wel is er sprake van nog naschokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij van plan is om de straat van Hormuz uit te roepen tot Amerikaans grondgebied wanneer de oorlog met Iran is afgelopen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Trump zei ook dat de VS Iran zullen verslaan.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Ondertussen zou gisteravond in de straat van Hormuz opnieuw een olietanker zijn aangevallen van het Emiraatse staatsoliebedrijf ADNOC, dat meldt het bedrijf zelf. Ook de voorbije dagen waren er meldingen dat Iran olietankers van dat bedrijf had aangevallen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land de voorbije dag een derde medaille behaald. Jana van Lent won het brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kanza brons won op de 100 meter. En Kies zilver in het hinkstapspringen. Een overzicht van dag 5 door Simon van Glabeke.
2: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marin Koster voorlaten voor zilver en de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25ste heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. Nog op de 10.000 meter eindigde Lisa Rooms als 10e en Chloe Herbier als 11e. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Het is een droge en heel zachte nacht, minstens 20 graden. Stilaan komen er wolken en daar kan in de loop van de dag regen uitvallen, mogelijk met onweer. Het kan nog wel tot 31 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel. 4 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brand is gisteren rond de middag ontstaan. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. Door de dag is ook geblust met helikopters. Dat is nu in de nacht opgeschort, maar start opnieuw in de vroege ochtend. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De regering van Venezuela zegt dat ze 131 politieke gevangenen zal vrijlaten. Ze zullen wel nog andere maatregelen opgelegd krijgen. De leider van de oppositie in Venezuela zegt dat hij zal ijveren om de gevangenen volledig vrij te laten. Hij voert gesprekken met de regering om samen een schikking te vinden om het land weer te verenigen. Mogelijk leidt dat tot nieuwe verkiezingen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mark Rubio, noemt de vrijlating van de gevangenen een cruciale stap voor het verzoeningsproces van het land. In januari haalde een missie vanuit de VS de toenmalige president Maduro weg uit Venezuela. Hij zit sindsdien in een cel in New York. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij van plan is om de straat van Hormuz uit te roepen tot Amerikaans grondgebied wanneer de oorlog met Iran is afgelopen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Trump zei ook dat de VS Iran zullen verslaan.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Ondertussen zou gisteravond in de straat van Hormuz opnieuw een olietanker zijn aangevallen van het Emiraatse staatsoliebedrijf ADNOC. Dat meldt het bedrijf zelf. Ook de voorbije dagen waren er meldingen dat Iran olietankers van dat bedrijf had aangevallen. Het Franse grondwettelijk hof heeft een nieuwe wet ongeldig verklaard die het gebruik van sociale media moest verbieden aan jongeren onder de 15 jaar. Volgens het hof is zo'n verbod in strijd met fundamentele vrijheden zoals die van meningsuiting en communicatie. Ook de leeftijdsverificatie is volgens het hof niet juridisch waterdicht. President Macron heeft zijn regering al gevraagd om het wetsvoorstel aan te passen. Voor hem is het aan banden leggen van sociale media bij jongeren een belangrijk politiek punt. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op het EK. Voor Van Lent zelf was het haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen, is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: In de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Cercle Brugge-speler Christian Ravic vond het gelijkspel verdiend.
3: Ik denk dat we de betere ploeg hadden. We hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen. Maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden, denk ik. Ja, en als je thuis speelt, dan heb je dat geloof wel altijd extra dan Sint-Truiden. Dus het siert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
0: Beide ploegen hebben na twee speeldagen allebei 2 punten. We krijgen wat wolken vanuit het westen en daar kan regen uitvallen, mogelijk met onweer. Temperaturen tot 31 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, overwegend droog en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Brussel.
1: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Volgens de eerste berichten zijn 2 doden geteld. Dat aantal kan nog oplopen. Op beelden is ook te zien dat sommige gebouwen gedeeltelijk zijn ingestort. Ondertussen waarschuwen de autoriteiten in Indonesië ook voor een tsunami. Bewoners, zeker aan de kust, wordt aangeraden hoger gebied op te zoeken. Er zijn ook verschillende naschokken opgemerkt met een kracht tot 6,1. Ook Spanje is de voorbije nacht getroffen door een krachtige aardbeving in het zuiden van het land. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Het epicentrum lag iets ten zuiden van Granada. Er is melding van schade, onder meer aan daken en gevels. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Ze zijn samen minstens 10 miljoen euro waard, zegt veilingmeester Peter Bernards.
2: Ze zijn belangrijk omdat ze gemaakt zijn door schilders die iedereen zo wel kent of zo. Zowel Cézanne als Renoir en Matisse hoort bij de coryfeeën van de 19e, 20e vooral eeuwse kunst. En dat zijn dan nog eens bekende werken binnen hun oeuvre. We spreken over een odalisque, we spreken over een stilleven, dingen waar de schilders dan specifiek ook voor gekend staan. Je kunt wel spreken van iconische werken, niet al te grote werken en niet al te beste werken, maar wel heel erg herkenbaar.
1: Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land gisteren een 3e medaille behaald. Jana van Lent won brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kanza brons pakte bij de 100 meter en Gis zilver in het hinkstapspringen. Een verslag van de prestatie van Lent krijgt u van Simon van Glapeke.
3: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marien Koster voorlaten voor zilver en de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25e heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille.
1: En Jana van Lent is meer dan tevreden met die eerste medaille op een groot kampioenschap.
4: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Battocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
1: We krijgen wat wolken vanuit het westen en daar kan regen uitvallen, mogelijk met onweer. Temperaturen tot 31 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, overwegend droog en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Brussel.
1: Goedemorgen, het is 6 uur 14 nieuws met Shema Saisai. De brandweer die de natuurbrand in de Hoge Venen moet blussen, krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. De brand begon gisterenmiddag en heeft al 100 hectare verwoest. Blushelikopters hebben tot gisteravond meehelpen blussen en zullen dat vanaf vanmorgen opnieuw doen. De hulpdiensten roepen ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
2: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
1: De Nederlandse politie zegt dat ze geprobeerd heeft om de tractoren tegen te houden, maar dat dat niet gelukt is. Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
3: Tegen een vieze Olympisch kampioen, een vieze wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
1: Het is de derde medaille voor ons land op het EK atletiek, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Gies in het hinkstapspringen. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden gaf een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen met een doelpunt van Cercle in de 82e minuut en nog één in de toegevoegde tijd. De teleurstelling is dan ook groot, zegt aanvaller Ilias Sebaoui.
4: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. Een wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
1: Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 34 graden in het zuiden. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweeg met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste...

0: Radio Brussel.
1: Goedemorgen, het is 7 uur 14 nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen is nu al meer dan 800 hectare in de vlammen opgegaan, in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer van Luik krijgt versterking uit andere provincies, onder meer Limburg en ook uit Duitsland. Het gebied is moeilijk bereikbaar, waardoor het zeer lastig is om te blussen. De brandweer wil vooral vermijden dat het vuur de weg oversteekt naar een gebied waar een groot dennenbos is. De overheid roept ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Er kwam dan een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. Hij zit in de gevangenis. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
2: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
1: In het zuiden van Spanje is er vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van ongeveer 5.0. Er is schade aan onder meer daken en gevels. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn. In het oosten van Indonesië zijn wel zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7.7. Er zijn ook heel wat gewonden. Bruggen en huizen zijn ingestort. En duizenden mensen zijn ook op de vlucht geslagen nadat gewaarschuwd werd voor een tsunami. Maar dat alarm is intussen afgeblazen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
3: Tegen een vice Olympisch kampioen, een vice wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
1: Het is de derde medaille voor ons land, na brons voor Delphine Nkansa op de 100 meter en zilver voor Salia Giese in het hinkstapspringen. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: De tijdloze.
4: Dave Peters.
5: Een geweldig goedemorgen. Het is nog nooit zo als muziek in de oren geklonken dat er misschien een lokale bui valt. Hier althans een regendans. Goedemorgen.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

voor Christian. Gras aan het afrijden, zo vroeg. Voor Rich and Famous zegt hij, voor golfterrein. Goh, ongelooflijk. De Peppers, ik heb het gevoel dat die mannen altijd zo van die aapjes met cymbalen in hun hoofd hebben rondlopen. Ik heb dat gevoel ook altijd. Dit is Private Dancer van Tina Turner, bij elkaar geschreven. Jawel, door Mark Knopfler. Jeff Beck deed de solo en dat vond Mark maar niks. Die vond het drama.

0: nog wat morsecode op het einde, hoor, goed, hè? Hoor je het? Voilà, dat is gewoon een SOS eigenlijk, weet ik niet. Ja, je hangt misschien nog met naald en draad aan elkaar van gisteravond. Misschien nog iets, was de rustavond als dat eerste het geval is. En je zit nog een beetje ergens tussen Pluto en Venus. En Yin zit nog niet bovenop Yang. Dan is je geheugen nog niet intact. Dus heren die er nu aankomen, vat nog eens even samen. Waar kennen we jullie nu ook alweer allemaal van? Goedemorgen trouwens.
1: De tijdloze. Brussel.
2: Hallo, wij zijn David en Steffen van

0: New York Excuse van Soulwax. Ik ben eens benieuwd. Hallo, hallo met wie?
1: Hallo, met Nele.
0: Hey Nele, met
1: hallo?
0: Dave. Je bent op de radio, Nele.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, meestal zijn radiopresentatoren die vragen dan aan iemand achter het glas van bellen ze iemand op en dan doe dan over 10 minuten en bereid dan wat voor. Maar ik doe graag gewoon meteen even bellen en dan zie ik wel of het lukt. Jij hebt een bericht, jij hebt een bericht gestuurd. Zeg dat nog eens wat jij iemand wil toewensen of gewoon proficiateren.
1: Ik wil eigenlijk een...

0: grote stubruf van. En die gaat dit horen. En kom aan, Nele. Blijven gaan. Echt waar. Gewoon blijven gaan. Jij kunt dit. Echt. Voilà. Dat wou ik graag gezegd hebben.
1: Ongelooflijk. De andere Nele zit gewoon... Daar zitten wij nu in de oren van. Als ik het goed begrijp.
0: Ja. Helemaal, ja.
1: Ongelooflijk, ongelooflijk.
0: Die luistert al wandelend, dus ja.
1: Ongelooflijk. Dan heeft hij misschien wat pit nodig. Ik heb iets gevonden voor al die dodentocht-people. Therapy, dat is een band die wij heel vaak gespeeld hebben vroeger. Maar die, ja, nu ga ik dan, het wordt even subjectief. Dan hebben die heel veel bekende nummers. Going Nowhere, Diane, die cover en dat soort dingen. Maar er is één plaat van hen. Ja, Troublegum en ook al wat vroeger verscheen. Er staat iets op, dat knalt alle kanten op. En dat helpt die dodentocht-people aan meer energie. Om terug een beetje te revitaliseren, als dat een woord is, Nele. Is dat goed?
0: Ja, ik ga ja het, helemaal perfect.
1: Ik ga het opdragen aan jou, Nele, en alle andere dodentocht-people die dat gewoon aan het volbrengen zijn, die het al volbracht hebben. Ik wens jou een geweldig mooie ochtend nog toe. En bedankt voor zoveel vreugde en taalvaardigheid op de radio, want je hebt dat goed gedaan.
0: Dankjewel. En voor jou ook een fijne dag.
1: Tot ziens. Bye-bye.

alle dodentocht volbrengers. Ook voor wie het niet gelukt is, volgende keer beter, is allemaal niet erg. Weet je wat 35 jaar jong is geworden? Self-titled album. Je gaat het zo meteen herkennen. Het is een snoepje dat ik jou even geef. Het is live. En any minute now, ja, voilà, dat zijn we al. Dat moet ik niet aankondigen, denk ik. Hè? Goedemorgen, lieve vriendinnen en vrienden van de radio. James gaat voor jullie ten dans zingen en spelen. Metallica, Enter Sandman, live. Je stond op de eerste rij, hier gaan we.

0: hope you enjoyed yourselves. We sure did. Thank you from Metallica. We love you, baby. Thank you.
1: Ja, We Love You Babies, ook van hetzelfde laken en broek natuurlijk. 35 jaar jong, zei dat self-titled album. Ze stonden natuurlijk niet alleen bekend om lekkere muziek, maar ook om...
2: Zeer, zeer geile outfits, übrigens.

0: Uit Newark, daar hebben ze dus een luchthaven en My Chemical Romance. Voilà, dat is de toeristische trekpleister daar. Af en toe is het eens plezant om gewoon in zelfbeklag weg te rotten bij wat melige muziek. Dat je denkt van, kan het nog meliger, maar wel heel goed. Met een geweldige stem erbij, dat komt eraan. Hou je vast, 37 seconden, dan gaan we samen blijten.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Studio Brussel.

0: dan is.
1: Helemaal zelf, met die mooie lange haren.
2: Ja, hallo met Steve.
1: Ja, belofte maakt schuld. Ik moet elke week weer even checken hoe het staat met de vrienden van Steven. Meer bepaald. Oh, ik hoor ze al op de achtergrond. Steven, hoe gaat de melkerij vandaag? Hoe gaat het?
2: Eigenlijk goed vandaag. Bij veelmelk, ook al is het zeer warm buiten in de stal, hebben we toch veel melk.
1: Ja, ja. Kan jij eens even achterom kijken en gewoon eens op commando vragen of ze eens willen loeien? Vraag dat eens.
2: Ik kan dat proberen, maar ik kan niets beloven. Hè.
1: De vraag is?
2: Kijk. Ladies, willen jullie loeien voor de radio? Schitterend ook.
1: Steven, dit is prachtig. Dit is magie op de radio. En wij, degene die wakker zijn, dat kleine clubje, die zijn daar nu dus getuigen van. Ik ga even een eerbetoon aan al die dodentochtmensen. Ik heb de Proclaimers 500 miles gaan wandelen en zo. Is dat goed?
2: Perfect, man.
1: Ook voor jouw koeien. Hey, we bellen snel weer opnieuw, Steven. Is dat goed?
2: Doen we.
1: Goed. Maak er nog een mooie dag van. Groet ze daar, die koeien, en tot ziens, hè.
2: Dag, Dave.
1: Joe.

0: Rijn van Bertos 10 en Hugo Claus.
1: Studio Brussel.
0: De tijdloze. Dat mooi samen smolt in die envoi van Absent Minded. Goed, Robert Plant, bedenk hem even in Reykjavik. Wat hij dan allemaal ziet, dat inspireerde hem tot het schrijven van deze song.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Goedemorgen, uur of 8.
6: VRT Nieuws.
5: Stijn de Vracht.
7: De brand in de Hoge Venen is nog niet onder controle. Brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt om de grote natuurbrand in de Hoge Venen in Wallonië te blussen. Al 850 hectare natuur is in vlammen opgegaan. Het is een van de zwaarste branden in de regio. Voorlopig raakt er nog niemand gewond. De brandweer van Luik krijgt versterking van korpsen in Limburg en ook uit Duitsland. Het gebied is moeilijk bereikbaar en dat maakt het blussen heel moeilijk. De brandweer wil vooral vermijden dat het vuur de weg oversteekt naar een gebied waar een groot dennenbos is. De overheid roept mensen ook op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan. Ja, gejuich voor de eerste lopers van de dodentocht die een uurtje geleden aangekomen zijn. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur. En alles is probleemloos verlopen, zegt de woordvoerster.
8: We hebben geen incidenten, of toch geen noemenswaardige incidenten meegemaakt deze nacht. Het was ideaal weer om te wandelen of te lopen. Er zitten al een kleine 800 deelnemers die officieel hebben opgegeven. Natuurlijk niet altijd gemakkelijk om in te schatten wat zo'n 100 kilometer met jouw lichaam doet.
7: In Indonesië zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Het epicentrum lag op het eiland Flores in het oosten van Indonesië. Er is ook heel wat schade, zegt onze correspondent daar.
9: Mensen renden weg, huizen zijn ingestort. Er is nu sprake van evacuaties voor mensen die voorlopig niet meer in hun huis kunnen wonen. Er zijn vluchten afgezegd. Er waren ook beelden van mensen die op de brommer naar hoger gelegen gebied vluchten. Maar dat bleek uiteindelijk gelukkig niet nodig. Er was een golf van ongeveer 1 meter hoog, maar een grote tsunami, een grotere golf is uitgebleven.
7: Op het EK Atletiek in Engeland heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
10: Tegen een vice Olympisch kampioen, een vice wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik hier eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
7: Het is al de derde medaille voor ons land op dit EK. En in het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden stond nog lang 1-3 voor, maar Cercle kon toch nog scoren in de 82e minuut en in de toegevoegde tijd. De teleurstelling is groot, zegt aanvaller Ilias Sebaoui van STVV.
11: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. De wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
7: Vandaag kan er hier en daar een bui vallen met mogelijk onweer. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden.
0: Studio Brussel.
12: De tijdloze.
0: Dave Peters.
5: Voor al die lopers in de dodentocht. Ik heb hier een auditieve proteïne-shake voor jullie om u tegen te zeggen. Een bijzonder goedemorgen.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Dat hebben we dus allemaal te danken aan die gezellige Duitsers van Liquido en Narcotic Boost. Steven laat weten dat de koeien een tandje bij hebben gestoken. Dat ze nog meer melk gaan geven door die geweldige muziek. Als je een tijdloze classic erin gooit, maar je speelt een cover, dan zijn er heel veel mensen die heel boos worden en die zeggen dan blijf toch met je fikken van dat origineel af. En ja, soms hebben ze daar gelijk in, soms ook niet, want ja, smaken en kleuren en zo en zo verder, valt niet over te twisten. Maar als Fred Durst dan begint te zingen en als er dan zo 17 seconden later iets heel bijzonders gebeurt, let dan maar eens op. No.

weet niet hoe jouw eerste keer was, maar dit was hun debuut. Straf, hè, van de Nek. Weet je wat ook altijd heel straf is? Dat is hele prille Polly Jean. Onversneden. Hoe goed was dat, zeg? En hoe goed is

0: Don't kid yourself. Let it himself down. Met die lekker diepe stem van hem. We doen even van Pavlov. En dat belletje en die hond die begint te kwijlen, want die denkt dat er voedsel aankomt. Je kan dat ook met klank doen. Als je 7 seconden lang iets gaat horen, dan begin je misschien al een beetje virtueel te kwijlen voor hetgeen er dan 20 seconden later komt. Dat gaat dan zo. Let even op en kijk of er al iets uit je mondhoeken naar beneden zijpelt. Let goed op, hè.
1: Yeah!
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Studio Brussel.

0: Als je nogal jonger bent, je moet zeker die videoclip eens opzoeken op YouTube. Hilarisch. You gotta fight for your right to party, Beastie Boys. We zijn in de zomer van...
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: 1990. Het was een zoete zomer. Mano Negra opende op Rock Werchter. Wie kwam er nog allemaal langs? Wendy en Lisa, hè? Die namen die bij Prince ook altijd uitblonken. Midnight Oil stond daar. Bob Dylan. The Cure. Stel dat jij een geweldige herinnering hebt aan 1990, aan de zomer daarvan. Gooi dat dan nu eens even in de app, als je dat hebt. Er was ook heel lekker indie muziek.

deze mannen die kwamen wel eens langs. Ik heb ze ooit gezien. Op Apollo Rock in Meerhout was dat, denk ik. En ze kregen graszoden naar hun hoofd. Onverdiend, omdat ze zo kort speelden. Maar dit klonk wel heel goed toen. En Black Francis met Kim Deal, Pixies, die waren met Bossa Nova. Hadden die een geweldige plaat uitgebracht. Daar stond dan dit weer op. Ongelooflijk, ik weet dat nog. Ik had zo'n cassetje. Aan de ene kant Surfer Rosa, aan de andere kant dan dit. En echt tijdens het pingpongen op de fiets, op de Walkman, plat, grijs gedraaid. Zoals het hoort natuurlijk. Ik zei het al, Sinead O'Connor stond op Werchter dat jaar, op de affiche. En dit kwam ook uit, naar dat sprookje, misschien wel onrechtstreeks, van Hans Christian Andersen, de kleren. De keizer en dat soort dingen, hè? Ja, The Emperor's New Clothes. Ja, dit is Sinead O'Connor. Goedemorgen in de tijdloze. Heb je vooral een gooise?

herinneringen boven, ook van dat concert in Torgau. Nadja heeft dat toen gezien. De puurheid van Sinéad was ongelooflijk. Dat is een drumslag. Hebben ze dat ook in Oost-Vlaanderen, die drumslag? Denk het wel, hè? Het zal wel zijn. Zou het niet eens deugd doen om gewoon... We draaien heel vaak Mia. Maar dat doet een beetje tekort aan die andere mooie vrouwennaam Anja. Die moet er ook nog eens passeren. Het zal wel zijn. Het is ongeveer 2 minuten over 8:30. Goedemorgen.

0: queen en een killer queen.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Ja, ik zat met mijn gedachten even bij Jasper Stevelink, want er zit iets in mijn achterhoofd ergens. Volgens mij is er ooit een verzamelalbum geweest, Glittering Prize, waarbij dan ook heel veel Belgen zo van die hair metal en glam rock begonnen te coveren. En volgens mij zit Jasper Stevelink daarop met die Killer Queen. Dat moet je echt eens checken, want dat is echt gewoon Freddie Mercury. Ongelooflijk. Jasper Stevelink, Killer Queen. Zoek dat even op, doe mij een plezier. Ongelooflijk. Denk eraan, in het volgende uur kan je draaien aan de festival. Letten. Houd het al even in je achterhoofd, want ik heb jou straks nodig. Donna Summer komt eraan.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

kan geen toeval meer zijn. Mark zegt dat in de app. Roos zegt dat. Steven zegt dat. Katja zegt dat ook. Dat de muziek geweldig is. Bunker op. Wel, we hebben Ziggur McChess. Dat was eigenlijk de roadie van Josh Homme. Dat is een geweldige muziekkenner. Die hebben wij losgeweekt bij die band. En die hebben wij gewoon laten samenstellen voor de tijdloze ochtend. En die man heeft smaak. Ziggur McChess is zijn naam. Onthoud dat goed. Het is ook een voetbalfan die weet dat OHL vanavond tegen Club Brugge voetbalt. En dit is daar onlosmakelijk mee verbonden natuurlijk.

Rocking All Over The World van Status Quo voor iedereen voor wie dat veel te vrolijk vindt en wie snakt naar wat klankdepressies alom, die ga ik heel blij maken. Want als je gewoon A-mineur pakt, een beetje slom bassen erbij, een beetje drum en het meest depressieve dat Radiohead ooit gemaakt heeft, dat vindt Thom Yorke zelf, waar zoveel schoonheid in zit. We zitten terug bij de bands, vrienden. Koester dit allemaal.

Love song van Simple Minds. Dan hoor ik jou al hardop denken. Het is bijna 9:00 en dan komt de nieuws aan. Dan heeft hij nog één plekje voor één geweldige track in dit uur. Maar zal dat iets zijn dat mij er goed laat uitzien op een vloer waar je alles een dansje kan plegen? Zal dat zo zijn of niet? Dat is de hamvraag die wordt nu beantwoord.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Goedemorgen, een uur of 9.
6: VRT Nieuws.
5: Tijn de Voort.
7: De brand in de Hoge Venen is nog niet onder controle. Brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt om de grote natuurbrand in de Hoge Venen in Duitsstalig België te blussen. Al 850 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De brandweer van Luik krijgt versterking van korpsen uit Duitsland en Limburg. En de kapitein van de brandweer van Bilze vertelt wat ze nu proberen te doen.
8: We hebben eigenlijk één grote weg hier natuurlijk in de Hoge Venen. En daar zijn heel veel middelen opgesteld om ervoor te zorgen dat die niet oversteekt. De andere kant is de rechterflank van het vuur is zeer moeilijk bereikbaar, want dat gaat echt over een veengedeelte waar geen wegen in liggen. Daar gaan we bijna te voet moeten binnengaan ofwel het vuur tot aan een pad moeten laten komen en van daaruit bestrijden.
7: Het is een van de zwaarste branden ooit in de regio. De overheid roept iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan.
8: We hebben eigenlijk één grote weg hier natuurlijk.
7: Ja, en dit is gejuich voor de eerste lopers van de dodentocht die rond 7 uur vanmorgen aangekomen zijn. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. Alles is probleemloos verlopen, zegt de organisatie, maar niet iedereen zal de eindmeet halen.
9: Op dit moment hebben een kleine 140 mensen de dodentocht succesvol beëindigd. Er zijn er dus nog wel een dikke 12.000 onderweg. En een kleine 1000 die hebben gezegd, voor ons is het genoeg geweest, wij stoppen ermee.
7: In Indonesië zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Het epicentrum lag op het eiland Flores in het oosten van Indonesië. Er zijn ook heel wat gewonden, bruggen en huizen zijn ingestort. Er was ook even een tsunami-alarm, maar dat is intussen afgeblazen. Op het EK Atletiek in Engeland heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap en bedankt haar team met haar vader, die ook haar coach is.
10: Ik ben gewoon zo blij dat de stap eindelijk is gezet naar een echte medaille. Ik zat er zo vaak bij. En ja, ik weet nog dat ik na de cross in Portugal tegen papa zei, in Birmingham gaan we niet naar huis zonder medaille. Ik ga eerst genieten van deze. En hopelijk is het inderdaad niet het einde, maar eerst echt genieten van deze.
7: Het is de derde medaille voor ons land op dit EK. En in het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden stond nog lang 1-3 voor, maar Cercle kon nog scoren in de 82e minuut en in de toegevoegde tijd. Cercle-verdediger Christian Ravic vindt het verdiend dat Cercle nog op het laatste nippertje gelijk kon maken.
11: Ik denk dat we de betere ploeg hadden, we hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen, maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden denk ik. Ja, en als je thuis speelt, ja, dan heb je dat geloof wel altijd extra dan Sint-Truiden. Dus het siert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
7: Vandaag kan er hier en daar een bui vallen met mogelijk onweer. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden.
0: Studio Brussel.
1: De tijdloze.
0: Dave Peters.
5: Zalig, een bui. Ik ga mijn tong keihard uitsteken. Laat maar vallen die druppels. Hier wat crunchy Beatles erbij. Goedemorgen, welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Uit de tijd dat ze hun cappuccino's nog maakten met de LSD en dat soort toestanden. Don't try this at home. Come together van de Beatles. Er gaat nu iets heel bijzonders gebeuren op de radio. Het is niet de eerste keer dat we dat draaien, maar toch, let heel goed op. Want je was misschien een fan van Tubeway Army. En je was misschien, of je bent misschien ook wel een fan van Gary Numan. Dan heb je die al 523 keer gezien en dan dacht je op den duur, ik heb het wel gehad. Maar dan komt die man naar Lokeren, niet zo lang geleden, en dan zet hij me daar een versie neer van Our Friends Electric die alles wegblaast. Hou je vast, wat mij betreft een van de live tracks van het jaar. Het gaat losbarsten. 2 seconden, hier gaan we. Kom op.

0: Nou, dat is maf eigenlijk. Ik heb voor het eerst in mijn leven kippenvel op mijn kuiten. Ongelooflijk, ja, dankzij David Bowie. Meestal is dat toch wat hoger op je lichaam, niet kippenvel. Ja, op plekken die je niet wist dat je dat daar kon hebben. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Je weet hoe het gaat of je weet het niet. Ik heb zometeen 3 live fragmenten van geweldige muziek. Het is helemaal aan jou om te bepalen wat er dan op de radio komt. Ik heb jouw hulp heel hard nodig. Let even heel goed op. Letterlijk wordt het je ingelepeld binnen luttele seconden. Heb ik even jouw aandacht? Niet? Wel? Ja? Oké, hier gaan we.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu Festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: was er eerst. Die heb ik even gebeld, dat is Wim. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: En toeval bestaat niet. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dave.
0: Ja, ik heb hier alle zenders gehad, behalve Clara. Dus ook nog even na Studio Brussel in de Nillies. Nog kort even Donna, dan ook nog M&M. En toevallig, je vertelde me dat net, heb ik jouw vrouw aan de lijn gehad ooit op een heel bijzonder moment. Zeg ik nog eens kort samengevat, want ik vind het wel hilarisch. Ik was het vergeten.
2: Dat was als ze bij een patiënt dus thuis geweest, dus daar stond mijn vrouw.
0: Ja.
2: En toen ze toevallig, u had ze opgebeld voor, dat was een meet and greet met Tiësto, jaren terug.
0: Okay.
2: En Nancy had het geluk dat zij uitgetrokken was waarschijnlijk, of uitgeloot, ik kan het zo zeggen.
0: Ja.
2: En u had haar dan live opgebeld, maar natuurlijk, ze was juist aan het werk. En ze stond eigenlijk met een patiënt in een douche.
0: Oei.
2: En dan had u eigenlijk die mevrouw ook aan de lijn gehad. Om te vragen of Nancy een brave was of iets in die aard. En die mevrouw zei, ja, hoor meneer, zei ze tegen u. En ja, dan had u ook nog de dinges met, als dat bestaat, met de befaamde lepel. Maar
0: ja,
2: goed, daar niet meer over dan.
0: Nee, daar gaan we niet in detail over treden. Maar wat een heerlijke herinnering, Wim. Ja, weet je hoe dat komt?
2: Ja, ongelooflijk.
0: Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ja, ik zei dat straks al. Ik heb zo twee van die aapjes in mijn hoofd en die hebben cymbalen. En dat die verbindingen die dan mensen ooit hebben en dan zo logica en zo. Bij mij gaat dat allemaal een beetje spookrijdend. Dus ik denk, als jij nu appel zegt tegen mij, dan heb ik zo 20 beelden tegelijkertijd en dat schiet alle kanten op.
2: Mm-hmm.
0: Maar dat doet gelukkig geen pijn.
2: Ja, het is maar best ook.
0: Voilà.
2: Trouwens, u draaide net Kelis. Deze ga ik vrijdag aanstaande zien op, in de Marquis, denk ik, op Pukkelpop. Is altijd goed.
0: Heerlijk is dat. Wim, we gaan draaien aan de roulette. Bezin voor je kiest natuurlijk, want er zijn 3 fragmenten. Je kan natuurlijk, ja, we kunnen naar het volgende overgaan. Maar ben je klaar voor optie 1?
2: Ik ben 100% klaar.
0: Hier gaan we.

Je hoeft het niet persoonlijk of letterlijk te nemen, hoor. Wij houden nog altijd heel veel van jou daar aan het andere eind van deze geweldige radio. Please, and God out there.

0: is onze vriend Justin Vernon, beter bekend als Bon Iver natuurlijk. Ja, dat laat veel harten sneller slaan, hè?
1: Ja, maar ik vind dat een beetje kampvuurmuziek. Geef mij maar iets harder. Kijk, ja, doordraaien alsjeblieft.
0: Dat vind ik nu mooi aan deze zender, hè. Soms kunnen mensen zot zijn van iemand en de anderen vinden dat dan een zagevent. En dat kan allemaal samen op dezelfde zender. Daar hou ik van. Diversiteit, meningen, iedereen zijn ding. Goed, hier is het volgende.
1: Dat moet ik doen. Ja.

0: Het is die man met zijn blinkende schedel, hè, die dat muzikale.
1: Hij stond op de eerste rij. Ja, hij stond op de eerste rij met Werther. Dus ik zal niet verder kiezen, dat mag Moby zijn.
0: Jij gaat dus, helemaal voor Moby.
1: Ja, tuurlijk. Dat is, ja. Ik ben eigenlijk een superfan van Moby ook. Ja, dat is, ja. Die man heeft een schitterend optreden hier op Werther. En ja, goed, ja. Je bent fan of je bent geen fan, maar ik denk dat er weinig fans zijn.
0: Nee, absoluut.
1: Want ik heb hier me te herinneren dat ik een praatje had met van de concurrerende zender Radio 1. Maar goed, dat was met Floris Dalemans. En ik had gezegd tegen hem, ik ga naar Moby kijken in plaats van Dave Bruin. Maar goed, hij zegt, oei, je moet je principes stellen. Maar goed, ik heb een code voor Moby toch.
0: Voilà, ja, ik ga me gewoon, ik ga me gewoon injagen. Wim, geniet ervan en tot de volgende keer, hè.
1: Dankjewel,
0: Dave. Bye bye. Dankjewel. Ja. Studio Brussel. De festivalzender.

Ja, Wim, dat heb je goed gekozen, want dat is een uitstekende live-versie. Je schiet minuten binnen Moby en Lift Me Up. De broertjes Gallagher, als die de krachten gewoon samenleggen, dan is het toch altijd beter? Dat komt helemaal boven in deze Acquiesce. Echt, geniet hiervan. Je weet wel, met die teugen en alles. Goedemorgen. Het gaat losbarsten, vrienden en vriendinnen. Dit is de tijdloze. Welkom.

0: Ik krijg hier een bericht van een viervoudig WK-ganger. Dat het niet eens is dat Bonnywerk te veel kampvuurmuziek is. Sorry, ik kreeg even een slappe lach. Deze was ook heel speciaal voor Junior. Junior Verbeke, you know who you are. Acquiesce will always have Wembley. Goed, Machiavel komt eraan.
1: Nu kan hij gaan komen, ja! Marion heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Lotto, omdat het kan.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Studio Brussel.

Ellie laat weten in de app dat dit nog altijd een Belgische topschijf blijft. Tim ook, die zegt eigenlijk een ijzersterk nummer. Direct herkenbaar bij de begingitaar en dan die hoge stemknaller van formaat. Lieve vriendinnen en vrienden van de agriculturele sector die mij na aan het hart ligt. Samen met jullie hoop ik vandaag dat er wat dames van respectabele leeftijd uit de lucht vallen. Dat de gewassen weer weelderig kunnen groeien. Want we snakken toch allemaal naar een druppel. Ik heb nog nooit om regen gevraagd eigenlijk. Nu doe ik dat wel. Dan kunnen we misschien ook samen naar de cinema, naar de bioscoop. Dan kan je Nimrods gaan kijken. Dat is hilarisch en het gaat over de beginjaren van die geweldige band Green Day. En die komen toevallig nu langs in de playlist. Toeval bestaat niet.

0: Kraftwerk, goedemorgen iedereen. Ik hoop even live naar de regen te kunnen gaan, want het is zo waar gebeurd. Ik moet daar toch een getuigenis van hebben. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Wouter.
0: Dag Wouter, van waar ben je afkomstig? Waar ben je op dit moment?
1: Ik zit op deze moment in de Vendée, vlakbij Le Sable d'Olonne.
0: Oké, en wat valt er naar beneden?
1: Voor het eerst in 10 dagen, na bijna de hele tijd 40 graden, eindelijk regen, 22, 23 graden, zalig.
0: Het is ongelooflijk dat we dat moeten zeggen, dat we dat zalig vinden, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik ben ook direct op mijn fiets gesprongen. Er zit zuurstof in de lucht, de geur van de regen op de grond, echt machtig.
0: Dankjewel voor deze wijze woorden, Wouter. Geniet ervan, hè, en tot zeer spoedig.
1: Ja, dank u wel. Bye-bye.
0: En dan, als je in een café werkt, of erin hebt gewerkt, of misschien zelfs plaatjes hebt opgezet vroeger in een café, en het moest om 5 uur dicht bijvoorbeeld, wat zette je dan als allerlaatste op? Ik heb dat zo vaak gedaan. Dit is zo een dijk van een song niet kapot te krijgen. Geniet samen met mij kippenvel op rare plekken.

0: Sam & Sonic en Closing Time. Zometeen komt Eline eraan met een afrekening in het milieu. Wees daar klaar voor. Als je in Antwerpen zit, het is daar Moederkesdag, vergeet dat niet. Daarom ben je een mama, woon je in Antwerpen, dan heb ik nog wat Etta James voor jou. Mijn cadeau.
1: De tijdloze Studio.
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sport.

0: Zanger, goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vort.
2: De brandweer doet er alles aan om de brand in de Hoge Venen te blussen. Er is al 900 hectare natuur afgebrand in de Hoge Venen in Duitsstalig België. En de brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt om de brand onder controle te krijgen. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand een grote weg oversteekt, want daar is een dennenbos. Reporter Thomas Teetaert staat op die weg.
3: Ik hoor ook net van de brandweer dat de wind licht is gedraaid en dat bemoeilijkt toch wel de zaken, want dan schuift de brand een beetje op in een andere richting. Dus ze zijn nu echt bezig om langs verschillende zijden te proberen om de brand in te dijken.
2: Het is een van de zwaarste branden ooit in die regio. De overheid roept iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan. Op de grens tussen Niepoort en Middelkerke in West-Vlaanderen is een vrouw met haar auto in de IJzer terechtgekomen. Er werd meteen een grote reddingsactie opgezet met duikers, maar alle hulp kwam te laat. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. Dat meldt het parket. De vrouw was enkele weken geleden dood aangetroffen in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Er werd meteen uitgegaan van een verdacht overlijden. Er kwam een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. In Bornum zijn om 7 uur de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. Tot nu toe is alles probleemloos verlopen, zegt de organisatie.
4: Op dit moment hebben een kleine 140 mensen de dodentocht succesvol beëindigd. Er zijn er dus nog wel een dikke 12.000 onderweg. En een kleine 1.000 die hebben gezegd, voor ons is het genoeg geweest, wij stoppen ermee.
2: De deelnemers aan de dodentocht hebben nog tot 9:30 vanavond om aan te komen. In Libanon, in het Midden-Oosten, zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. De aanval vond plaats in het zuiden en vernielde een huis. Naast de 7 doden vielen er ook 3 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en Libanon bijna een 30 jaar geleden, zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. Vandaag kan er hier en daar een bui vallen met mogelijk onweer. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden.
5: De afrekening.
1: Eline Dogen.
0: Het is weer aftellen vandaag naar de finish van de dodentocht. Naar een dikke zoen voor mama, voor moederdag. Maar vooral naar die ene plaat die boven alle anderen uitstijgt. Jouw absolute nummer 1 in de afrekening. Een hele goede morgen. Fijn dat we weer samen aftellen.
1: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

net als al een tijdje geleden voor de Belgen in het WK, lijkt ik ook voor deze Kiss the Grass de strijd gestreden. Samen met Romeo Elvis op nummer 30, Sylvie Kreusch. Die kan je trouwens en deze maand nog in het OLT Rivierenhof in Antwerpen zien. Wat een topvrouw. En dat was ook jouw nummer 1 vorige week. We gaan eens luisteren hoe die top 3 vorige week klonk.

Phoebe Bridgers staat al 2 weken op nummer 1. En ja, hopelijk blijft ze daar nog een weekje. Hoe geweldig zou dat zijn? Want gisteren kwam het nieuwe album van de Indie Queen uit, Lost Weekend. Het is weer een prachtige plaat geworden, dus hopelijk blijft ze daar stevig bovenaan staan. Het lag natuurlijk allemaal in jouw handen. We gaan er samen doorgaan. 30 nummers waar je al eentje van kreeg. En het gaat spannend worden, want er werd weer voor veel nieuwe muziek gestemd. Zometeen naar Wet Like gaan we eens kijken wie er daardoor uit ligt vandaag. Maar eerst niet te vergeten, ondanks de titel Forget Me van The Haunted Youth, op 29.

jetlag. Ze hebben er al een monsterlijk lange rit op zitten hier in de afrekening. Al 17 weken lang. Een mooi plekje hier met Manch toe. Hopelijk houden ze het nog een weekje vol, want dan staan ze zaterdag op Pukkelpop in de club. En wie geen podium meer krijgt op een van onze Belgische festivals, krijgt nu ook geen plek meer in de afrekening. Want er zijn 3 nummers die verdwijnen uit jouw lijst. De Nieuw-Zeelandse band Ballou Brigada maakte nog een schoon beurtje op Rock Werchter. Stond de hele zomer in jouw lijst met So Cold. Maar het is nu dus gedaan en ook Muse vriest uit jouw lijst. Wist je trouwens dat cryogen een stof is die gebruikt wordt om iets in te vriezen? En wie ons dan weer wekenlang liet smelten, Sienna Spyro.

0: ja, eerlijk gezegd, ik ga haar missen. Dus kunnen we haar alsjeblieft terug instemmen, WRT Max? Ik zou dat heel erg appreciëren. Drie nummers uit jouw afrekening. Dat betekent dus ook drie frisse plaatjes erbij. En we beginnen meteen al met de eerste nieuwkomer. En dat is een Belg.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Ila, een Belgische met Turkse roots die de afkomst volop omarmt op haar nieuwe tweede album Motherland. Op dat album verkent Ilaida de reis van haar vader van Turkije naar België. Maar ze schreven het wel als een band met z'n viertjes. Het resultaat daarvan van Motherland verschijnt in oktober. En misschien krijgen we al wat te horen op Pukkelpop, want Ila staat er zondag in de club. Dit is Sorry, nieuw in de afrekening op 27.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Geraakte jij allemaal een stek met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is er.
3: De Vos Lemmis. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Studio Brussel.
3: De afrekening 26.

0: Van de allermooiste momenten op de Lokerse feesten vorige week, toen Estien daar plots opdook bij Oscar in de Wolf. Het was prachtig. Je kan dat allemaal checken op VRT Max, net als veel meer highlights van de Lokerse feesten. En als je dan toch bij VRT Max bent, daar vind je ook de stembox van de afrekening. En voorbije week kwamen daar toch heel wat meer stemmen binnen voor een nummer uit de nieuwe Spider-Man film. Steve Lacy, die moet eigenlijk ook zelf helemaal niet onderdoen aan Spider-Man, want zelf heeft hij ook wel een superheldenverhaal, toch wel. Gitaar leerde hij spelen dankzij Guitar Hero. Beats begon hij te maken op zijn iPhone in GarageBand en uiteindelijk toch uitgegroeid tot een fantastische gitarist, producer, en hij kan dan ook nog eens zingen. Je kent hem misschien ook wel als lid van The Internet, maar hij werkte ook al samen met Kendrick Lamar, met Vampire Weekend, met Mac Miller. Zelf bracht hij ook al wat solo-albums uit, waarin die R&B, funk, rock allemaal door elkaar mixt. Je kent waarschijnlijk wel deze track. I bite my tongue, it's a bad habit. En na 4 jaar is Steve Lacy terug met een nieuw album. Dat heet Oh Yeah. Een plaat die weer opnieuw heel goed onthaald wordt. En waar hij weer mooie samenwerkingen heeft met onder andere SZA.
1: De afrekening.
2: Studio Brussel.
0: Dit is de titeltrack Oh Yeah. En oh yeah, wat fijn dat je deze week in de afrekening hebt gestemd. Je hoort hem aan het eind van de Spider-Man film die nieuw is. Steve Lacy nieuw op 25.

weer zes plaatjes of blaadjes van De Fleur, Verloren, Tovlo en Stromae. En ook Bleach 93 zakt deze week stevig van 15 naar 23 met Ceiling.

Beach 93 die grote indruk maakte op Rock Werchter en vorig weekend ook nog op AFF in Genk. Volgende week komt er trouwens nieuwe muziek uit van de band. Deze week is Angèle hotshot samen met Amélie Lens en Run. Maar voorlopig rent ze enkel nog je afrekening binnen met deze dealen op 22.

Generation en Young Lean met Storm 2 stond een tijdje terug nog op nummer 1. Maar nu dus ook uit jouw top 20 gecatapulteerd. We beginnen er zo aan na een overzicht.

0: Brussel.
1: De afrekening.
2: Donderdag speelt Alice mee voor nog heel fris gewassen, goed ruikend publiek op Pukkelpop. Iedereen die een combi-ticket of een vrijdagticket heeft, kan daarheen. Alice mee opent jouw top 20 met In a Flash.

0: het is gebeurd. Hè. Het debuutalbum van Alice May is afgeraakt. Ze heeft er keihard aan gewerkt deze zomer. En we gaan het bijna te horen krijgen. En donderdag dus waarschijnlijk ook wel een voorproefje op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Ja, als je een combi-ticket hebt voor Pukkelpop of een ticket voor vrijdag, dan kan je donderdag er gewoon al gratis en voor niks bij pakken. En het is eigenlijk ook al echt een mega fijne en ook wel uitgebreide line-up. Ik zie onder andere Isaac Roos staan, Deus komt er, Flo Windy gaat het publiek daar gigantisch op ophypen in de avond. Alice May natuurlijk, die is er dan ook bij. En ook Lenny, het solo-project van Lennart Korevits van Compact Disc Dummies. Die toert natuurlijk al de hele zomer zowat heel Vlaanderen rond. Onlangs stond hij nog op Campo Solar, op de Lokerse feesten. En na Pukkelpop staat ook nog Krammerok in september op zijn planning. Lenny kwam vorige week met zijn tweede zomerse single She Only Loves You in Summertime nieuw binnen. En jij pusht hem alweer 6 plaatsen hoger op 19.
2: Studio Brussel.
1: De afrekening.

Slater met Dance. Dat is nu toch echt al een iconische track. Hè? Ik ga dat nog jaren gebruiken om mij gewoon confident as fuck te voelen. Slater. Als je nog een vrolijk vibey album zoekt om een beetje als soundtrack van de apero straks te gebruiken of de barbecue met vrienden. Gisteren kwam het nieuwe album van Jungle uit. Dat heet Sunshine. Kunnen we ook wel een beetje meer gebruiken vandaag. Jungle is jouw hoogste nieuwkomer met Someday, Somewhere. Ze komen meteen al binnen op nummer 17.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
7: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
8: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: 11 uur, goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
10: Stijn de Vart.
11: Een vrouw rijdt in de IJzer en sterft. Een vrouw van 20 uit Blankenbergen is vannacht om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwpoort in West-Vlaanderen. Ze kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat is gebeurd. Duikers probeerden haar nog te redden en konden haar uiteindelijk uit de auto halen, maar alle hulp kwam te laat. Er is een expert aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. De natuurbrand in de Hoge Venen in Duitsstalig België blijft zich uitbreiden. Er is nu al 900 hectare aan natuur afgebrand. Siska Schietkat uit Oost-Vlaanderen is in die buurt op vakantie en vertelt wat ze ziet.
12: We zijn eigenlijk echt zo boven de toppen van de bossen komen de rookpluimen omhoog. En anders dan gisteren is het zo op verschillende plaatsen. En eigenlijk zie je ook een hele waas van uitgestrekte rook. Maar we zien ook wel de nieuwe rook die ontwikkelt omhoog komen.
11: De brandweer krijgt versterking van de andere korpsen, onder meer uit Duitsland en uit Limburg. De brand is heel moeilijk te bestrijden omdat het gebied niet goed bereikbaar is. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. Dat meldt het parket. De vrouw was enkele weken geleden dood aangetroffen in de villa, die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Er werd meteen uitgegaan van een verdacht overlijden. Er kwam een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. In Libanon zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. De aanval vond plaats in het zuiden en vernielde een huis. Naast de 7 doden vielen er ook 3 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en Libanon, bijna een half jaar geleden, zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg deed het 300ste sneller dan het vorige record, dat al 17 jaar oud was. Met die tijd stoot hij niet door naar de finale. Hij werd 19e en alleen de beste 16 gaan door. Vandaag kan er hier en daar een bui vallen met mogelijk onweer. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden.
10: Goedemorgen.
9: Studio Brussel.
3: De afrekening.
9: Eline Dogen.
10: Ik heb nog 15 nummers voor jou die niet zomaar goed genoeg zijn. Die zijn steengoed. Het is zelfs de allerbeste muziek van deze week door jou gekozen. We tellen af naar nummer 1. Met nu eerst Cage Creek, Bloemengarten en Skepta op 15.
9: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Life is music.

0: Heb jij ook al 3 keer naar het nieuwe album van Phoebe Bridgers geluisterd? En ben jij nu ook al helemaal totaal gesloopt? En hoop jij nu ook dat ze potverdikke echt keihard verdient nog eens op nummer 1 staat vandaag? Ze houdt die plek al 2 weken bezet, maar ook staan Black Box Revelation, Queens of the Stone Age en nog een paar andere kapers op de kust klaar om haar van die troon te kegelen. Maar ik ben daar nog niet klaar voor. Ik hoop echt wel dat je Phoebe lekker bovenaan hebt laten staan en dat we iets voor 12 gezamenlijk emotioneel kunnen instorten. Dat zou een ware catharsis zijn. We gaan het te weten komen.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Even geduld dus, want dit is jouw nummer 13. Een van de vele gitaarrevelaties uit de UK, Kyo.

Olivia Rodrigo en Robert Smith op nummer 12. What's Wrong With Me? Nog eentje voor we zaken in de 10 beste nummers van dit moment. En het zal niet lang meer duren dus, wanneer de Stokes daar dan ook staan. Ze hebben alweer 5 plekjes winst gemaakt. Lonely in the Future op nummer 11.

0: De rush naar jouw top 10 wordt ingezet met zometeen editors.
1: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
2: Het pijnlijk moment hier voor Union. Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Gebeurt hier.
2: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
3: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
3: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: Life is music.
6: Studio Brussel.

Rush naar VRT Max. Of luister vanavond om 8 uur naar de festivalzender hier op Studio Brussel. Want een heel uur lang kan je genieten van de live show van Editors. Vorige week op de Lokerse Feesten. En het is, oh, het is zo'n zalige show. Alle grote hits passeren. Papillon, Munich, Nooit Samen met de Wind. Het is echt zo het moment om gewoon nog eens keihard mee te brullen. Met al die klassiekers en met al die prachtige nieuwe muziek natuurlijk. Zoals The Rush. Afspraak met Robbe vanavond om 8 uur dus bij de festivalzender. En als je dus geen tijd hebt, VRT Max to the Rescue, daar kan je zelfs de show zien. Net als vele andere shows op de Lokerse Feesten, zoals Tom Odell, De Jeugd van Tegenwoordig, Gary Numan. Het is weer een paradijs voor festivallovertjes. Want ja, we halen er nog een paar weken alles uit, hè. Dit weekend is het Crossroads en Weekend Dance. Maar ook nog Pukkelpop moet komen, Voodoo Village, Leffingen-Leuren en natuurlijk ook Krammerok. Die hebben daar ook weer een mooie affiche waar ook Jay Bernard deel op, van is. Hij staat op heel weinig andere festivals eigenlijk. Jay Bernard speelt op Krammerok op 5 september. En hij verliest ook 5 plekjes deze week in de afrekening met zijn 4 in the Morning. Jay Bernard hoor je op 9. De afrekening.

Nothing But Thieves en Evolution. Nog maar een paar dagen tot Pukkelpop. En ben jij een van die wanhopige zieltjes die geen ticket heeft kunnen bemachtigen? Luister dan dinsdag naar Studio Brussel, want tijdens Ticket Tuesday krijg je nog een kans om er toch bij te zijn. En geloof mij, dit wil je niet missen. En met dit bedoel ik Bazaar, maar ook IJsland, die vorige week nog een heerlijk Belgisch debuut maakte op de Lokerse feesten. Het is echt een zotte show. Samen hoor je ze in Ooit

Ooit komt er een dag dat dit op nummer 1 staat. Voor Queens of the Stone Age is het helaas niet meer zo. Waarschijnlijk. Ze stonden vorige week 3 plaatsen hoger. Maar maak er nu eens een plekje vrij in jouw top 3. Wie gaat daar te komen staan? Op 6 Easy Street.

Easy Street van Queens of the Stone Age van 3 naar nummer 6. En Somber is stevig vooruitgeschoten deze week. Maar stoot die Phoebe Bridgers van de troon? We komen het bijna te weten. Op Young Yellow gaat in stevige vaart 6 plaatsen vooruit. Deze koppegaard op 5.

0: Ook Matt Berninger sprong op de sneltrein, want in zijn derde week staat hij al op nummer 4 met Martini met Fatso. Wat zalig op Rock Werchter, stuurt Matthew. Volgende week op 1, dan moet je stemmen. De allerlaatste countdown gaan we zo aan beginnen na een overzicht.
1: De afrekening.
2: Nothing hurts like the fall.
1: Yeah.

Phoebe Bridgers maakt nog steeds kans op die nummer 1 voor de derde week op rij. De dag na de release van haar hartverscheurend mooie nieuwe plaat Last Weekend zou ze dat absoluut verdienen. Maar ook Somber is in snelvaart op weg naar goud. En in aanloop van Pukkelpop kan het wel eens gebeuren. Maar Black Box Revelation, die halen het sowieso niet. Want Stronger staat op 3.

volgende week op de mainstage op Pukkelpop. Misschien dan ook wel op nummer 1. Nu met 5 plekjes winst toch een mooie 2e plaats voor Samber op 2 met My Body Isn't Ready.

0: is de nummer 1
1: in de afrekening.
0: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
0: Life is music.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC. Beweegt met je mee.
5: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
0: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
6: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: VRT Nieuws.
6: Met Stijn de Vort.
7: De brand in de Hogevenen raakt maar niet onder controle. Ja, sterker nog, de natuurbrand blijft zich uitbreiden. Er is nu al 900 hectare natuur afgebrand. Wim Schepens, jij staat aan de commandopost van de brandweer in de Hogevenen. Hoe is de situatie?
8: Niet zo goed eigenlijk. De sfeer is ook bedrukt. We vernemen dat er 3 brandhaarden zijn die moeilijk te bestrijden zijn, ook al omdat de wind voortdurend verandert. En we vernemen dat het vuur intussen ook een dennenbos heeft bereikt, dat de brandweer vannacht met alle macht heeft proberen te voorkomen, want dennenhout is uiterst brandbaar. Dus de brandweer staat hier een huzarentaak te wachten. Nu, ze krijgen straks nog wel versterking van het leger, want er zijn 3 krachtige brandweerwagens onderweg.
7: Dank je, Wim. Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. 2 chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, zegt het parket.
9: Het onderzoek is natuurlijk niet evident gezien de omstandigheden. Hè. Daarom is de wetsdokter en de mens van de disaster victim identification van de federale politie volop aan het werk geweest. Nu hebben we daar natuurlijk een aantal elementen die richting een identiteit wijzen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het dus inderdaad om de 55-jarige bewoner. Dan het onderzoek dat dit weekend volgt, zal daar de 100% zekerheid over moeten geven. Maar ondertussen zijn de families of de nabestaanden wel ingelicht over het slechte nieuws.
7: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Een vrouw van 20 uit Blankenbergen is vannacht om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwpoort in West-Vlaanderen. Ze kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat is gebeurd. Duikers probeerden haar nog te redden en konden haar uiteindelijk uit de auto halen, maar alle hulp kwam te laat. Er is een expert aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. In Indonesië zijn er wel 38 doden geteld na de zware aardbeving in het oosten van het land. De aardbeving op het eiland Flores had een kracht van 7,7. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen en dat maakt de reddingsoperaties moeilijker. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Wallonië. Dat stadion is voor het WK uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn al uitverkocht. De organisatie wil niet alleen echte hockeyfans aantrekken, maar ook een breder publiek.
10: We hebben ook geprobeerd om het ook demografisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families, met kinderen om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
7: Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er wolken. Het blijft wel droog met temperaturen tot 30 graden.
0: Life is music.
1: Margot Amon.
6: Hier in Brussel krijgen we eindelijk een beetje verkoeling met wat regen. Hopelijk is dat bij jou ook het geval. En anders krijg je wat verkoelende artiesten hier.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music. Yep.

Geen betere dag dan gisteren voor Jungle om hun nieuwe plaat Sunshine uit te brengen. We kregen het op de allerwarmste dag met effectief veel zonneschijn. Ironisch genoeg is die vandaag alweer weg, maar als je de brandende stralen zo mist, zet dan gewoon eender welk nummer op van die plaat Sunshine van Jungle, zoals deze

0: Normaal gezien is dinsdag echt zo'n stomme dag. Al moe van maandag en nog niet in de helft van de week. Maar tegenwoordig zijn dinsdagen hier onze lievelingsdagen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: En nu naar Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Ja, kort te vroeg. Nu dinsdag ga je echt extra hard willen luisteren. Want dan geven wij een hele dag lang elk uur tickets weg voor Pukkelpop. Je weet wel, dat festivalletje in Kiewit dat op een uurtijd uitverkocht was. Dat. En alles wat jij moet doen is gewoon luisteren en winnen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor de beste festivals.
2: Studio Brussel.
1: De festivals en...

0: Je krijgt straks een beetje zakgeld van Stone.
1: Zeg de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n saus kunnen worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: Brian stuurt in de app Stone is Live zo goed. Dat is absoluut zo. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. De AA-meeting die we niet meteen zagen aankomen. Angèle en Amélie Lens die hebben samen een nummer uitgebracht. En dat is alles wat je verwacht van twee internationale Belgische sterren. Beats van Amélie en de stem van Angèle, dat is een match made in heaven.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Amélie Lens en Angèle, Run.
3: Hallo, ik ben Amélie Lens.
4: Ik ben Angèle en mijn single is deze week Hotshot.

Throwback naar David Byrne in The Barn. Op Rock werkt er dit jaar Talking Heads en Once in a Lifetime. 12:30, dat is een mooi uur om de pistolets op tafel te zetten en om Buscemi op te leggen.

0: Zometeen laat ik je dromen van volgende week zaterdag op Pukkelpop met Florence and the Machine.
1: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

het mooiste lied gecoverd door de strafste vrouw Florence and the Machine, Stand By Me. Onder de brug van een snelweg. Dat lijkt me nu niet meteen de gezelligste plek om te staan dansen. Tenzij het daar in het Vijverspark in Anderlecht is. En laat dat nu toevallig de locatie zijn van Crossroads. Daar kan je dit weekend gaan dansen.

Kleine maand geleden kregen we een nieuw album van Steve Lacy. Oh ja, yeah. Het is heel eerlijk. Hij kijkt naar zijn eigen leven en de soms verkeerde keuzes die hij gemaakt heeft. Hoor je ook al op deze Oh Yeah, Steve Lacy.

0: vanavond op VRT1.
1: Wat ook geweldig is, zijn deze prachtige mensen hier, hè, Niels?
2: Goedenavond, Blankenbergen!
0: Op VRT1 geniet je van VRT Zomerhit op het strand van Blankenbergen. Op VRT Canvas spelen onze Red Lions tegen Frankrijk op het WK Hockey. En op VRT Max vind je nu beide seizoenen van de beklijvende serie De 12. Veel kijkplezier!
3: Dit is Studio Brussel. Studio
4: Brussel. Goedemiddag, het is 1 uur.
3: VRT Nieuws.
4: Met Stijn de Vart.
5: De brand in de Hoge Venen wordt steeds erger. Er is nu al 1600 hectare natuur verwoest door een natuurbrand in de Hoge Venen in Duitsstalig België. Het is een van de ergste natuurbranden ooit in die regio. Wim Schepen staat aan de commandopost van de brandweer in de Hoge Venen en de sfeer is daar bedrukt, zegt hij.
6: We vernemen dat er 3 brandhaarden zijn die moeilijk te bestrijden zijn, ook al omdat de wind voortdurend verandert. En we vernemen dat het vuur intussen ook een dennenbos heeft bereikt dat de brandweer vannacht met alle macht heeft proberen te voorkomen. Want dennenhout is uiterst brandbaar. Ze krijgen straks nog wel versterking van het leger, want er zijn 3 krachtige brandweerwagens onderweg.
5: Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen deze week. Het gaat om de bewoner van een van de chalets, een persoon van 55. Donderdagochtend brandden 2 chalets volledig uit, een derde raakte beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket onderzoekt of het een ongeluk was, maar sluit ook niet uit dat er een andere oorzaak was. De dodentocht is volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen in Bornem zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan een tocht van 100 kilometer. Vanmorgen om 7 uur kwamen de eerste lopers al aan. Een kleine 1.400 deelnemers hebben intussen opgegeven. En deze deelnemers zitten over de helft.
7: Als de nacht voorbij is, de zon kwam op, dan nieuwe moed. En nu moeten we wel gaan. Hè. Het is laat om op te geven. Dus.
8: Het was warm deze nacht. Ik heb eigenlijk altijd iets te zweten. Maar voor de rest, ja, oké, wel. T-shirt en korte broek.
9: Ik ben over de helft. Dus nu aftellen.
5: De deelnemers hebben tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. In Indonesië zijn nu al 38 doden geteld na de zware aardbeving in het oosten van het land. De aardbeving op het eiland Flores had een kracht van 7,7. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen en dat maakt de reddingsoperaties moeilijker. In België en Nederland begint vandaag het WK Hockey. De Red Lions en de Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Wallonië. Dat stadion is voor het WK uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn al uitverkocht. De organisatie wil niet alleen echte hockeyfans aantrekken, maar ook een breder publiek.
10: We hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
5: Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later ook in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er wolken. Het blijft wel droog met temperaturen tot 30 graden.
3: Life is music.
0: Margot Amon. Of je nu gaat voor de ultieme luie zaterdag of een hyperproductieve zaterdag, aan de muziek zal het niet liggen. Die voorzie ik en ik heb NERD.
3: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Ik begin mij af te vragen of er iets is wat Charlie XCX niet kan. Ze schreef de meest romantische, verlangende soundtrack voor Wuthering Heights. Op andere momenten maakt ze de meest dansbare muziek. En nu heeft ze een album uit vol filosofische inzichten en introspectie. Dat hoor je ook op deze nieuwe single.

0: Het is 15 augustus en als je uit Antwerpen komt, dan betekent dat Moederkesdag. Dus geef je lieve Antwerpse mama 3 dikke kussen en een bloemetje. Merel, die heeft de juiste soundtrack gemaakt over de vaak ongelijke rolverdeling in ouderschap. Iets om wel eens bij stil te staan vandaag. Dit is Merel en Mami.
1: Mami. Mami. Mami.
2: Die moet jouw 9 maanden dragen, maar je draagt niet haar naam.
1: Mami. Mami. Mami.
2: Die moet jou paren en betalen met haar mooie lichaam.

0: Wie krijgt de moedermaffia achter zich aan?
1: Nani, nani, nani.
0: Wie weet elke verjaardag kent de juf bij naam?
1: Nani.

0: De gitaren worden straks iets luider en iets harder. Want de mannen van Suns komen eraan met Somehow.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Ik maakte mij deze morgen de bedenking dat ik al heel deze zomer nog niet op een Belgisch strand geweest ben. En als Belg is dat ook een beetje traditie, denk ik, om elke zomer eens te passeren aan de zee. Of zoals Erg de Brekers het zeggen, de Zieën.

Shamrock gaan instekenen. En als er één tip is die ik je mag geven van die line-up, dan is het de Ierse Seamat. Fantastische vrouw. Ik zag ze live op Rock Werchter en dat was een van de beste sets die ik deze zomer al heb gezien. Dus neem het van mij aan.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Er is groot nieuws van Pegassi. Op 4 september brengt hij zijn allereerste EP uit, een debuutplaat, jawel. Op Instagram deelde hij al de titel Ascension, oftewel Hemelvaart. En op de cover staat hij ook precies aan een soort hemelpoort. Het ziet er heel cool uit. Er gaan 4 nummers op staan die volgens hem de veelzijdigheid van zijn muziek moeten tonen. Dus ik ben echt heel nieuwsgierig wat dat exact gaat geven. Volgende week krijgen we al een eerste single, dus dat is super spannend. Dit is Pegassi en Yo Yo Yo.

Recht uit de soundtrack van Heated Rivalry, Wet Leg. Het is schaamtelijk, ik weet het, maar ik heb die serie eigenlijk nog maar net gezien. Anderzijds, ik ben wel echt helemaal mee met de hype. Loved it. Een andere hype, een paar jaar geleden, dat was de serie Squid Game. Ben ik ook beginnen kijken, maar uiteindelijk afgehaakt. Ik vond het veel te gruwelijk. DJ Youst, die was duidelijk wel fan, want die heeft er deze track van gemaakt.

0: Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedemiddag, het is 2:00.
3: VRT Nieuws.
2: Met Stijn de Fort.
4: De natuurbrand in de Hoge Venen blijft nog altijd uitbreiden. Het vuur ontstond gisteravond en ondertussen is al 1600 hectare natuur afgebrand. Ons land heeft het Europees hulpmechanisme geactiveerd. Dat betekent dus dat ons land hulp gevraagd heeft aan andere Europese landen om te komen helpen om het vuur te bestrijden. De eurocommissaris die daarvoor bevoegd is, Hadja Labib, zegt dat er een helikopter en twee vliegtuigen onderweg zijn. De dodentocht is volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan een tocht van 100 kilometer. Anne de Wies staat langs het parcours.
5: Het heeft hier daarnet warempel zelfs geregend. Beeld je in, hoe lang is dat geleden? Ideaal wandelweer, er lopen hier nog duizenden mensen deze richting uit. De ene ziet er al wat beter uit dan de andere. Maar ze zijn hier nog met duizenden tegelijk. Ze zitten hier aan kilometer 72. Dus dat is prima op schema.
4: De deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. In Marokko circuleren de voorbije dagen opnieuw berichten op sociale media met oproepen om de grens naar Ceuta in Spanje over te steken. Ceuta is een stukje Spanje dat in Marokko ligt. Eind juli probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen met bootjes of al zwemmend. Daarbij kwamen 140 mensen om. Mieke Strings is in Ceuta en de beveiliging is daar opgevoerd, zegt ze.
6: Spanje heeft honderden extra politieagenten en agenten van de Guardia Civil naar hier gestuurd. En er patrouilleren fregatten bij de grens, er vliegt een helikopter rond. Aan de Marokkaanse kant van de grens zijn er de voorbije dagen ook versterkingen geweest. Er is een extra hek geplaatst en er zijn honderden militairen naar daar gestuurd.
4: In Indonesië was er zo net nog een nieuwe aardbeving met een kracht van 6,9. Eerder vannacht was er een zware aardbeving in het oosten op het eiland Flores met een kracht van 7,7. Daarbij kwamen al zeker 38 mensen om. En ook in Spanje was er afgelopen nacht een vrij krachtige aardbeving in het zuiden van het land. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Het epicentrum lag iets ten zuiden van Granada. Er zou wel schade zijn aan gevels en gebouwen, maar voorlopig is er geen sprake van gewonnen. Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later ook in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er wolken. Het blijft wel droog, morgen met temperaturen tot 30 graden.
1: Life is music.
3: Margot Amon.
2: Ja, die playlist ziet er hier weer fantastisch uit. Hè? Mumford & Sons, Nothing But Thieves, Dire Straits en Blink 182. Ik hoop dat je klaar zit.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Nummer 1 in de UK charts, Sam Fender en Olivia Dean. Straks doen we nog eens van Mwaki.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Studio Brussel.

over een dikke maand komt Nothing But Thieves met een nieuw album, Stray Dogs. Ze hebben al een beetje leren kennen met de single Evolution. En nu komt er ook deze Baby Cool bij, met een iets trager tempo dan we gewend zijn, denk ik. Nothing But Thieves.

0: We maken plaats voor de man die op TikTok de bijnaam Daddy Mumford krijgt.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hello, I'm Marcus from Up for the Suns on Studio Brussels.
4: Studio Brussels.
3: Life is music.

Heel veel mensen zijn dit weekend op Weekend Dance, het festival op het strand van Zeebrugge. En ik weet dat ze daar niet veel kleren aan hebben, of toch niet echt bedekkende kleding. Want het thema van Weekend Dance is dit jaar transparency. En dat trekt zich ook door in de outfits, dus heel veel doorzichtige, doorschijnende kleding. Er valt heel veel te beleven en dus ook vooral te zien daar dit weekend. Maar je kan er uiteraard gewoon keigoed gaan dansen, zoals bij Sam.

was een beetje twijfelachtig deze morgen met al die wolken. Maar hier in Brussel is de zon erdoor aan het komen. Net op tijd voor Roy Ayers en Everybody Loves the Sunshine.

de leukste vrouwenband van het moment, The Last Dinner Party. Ik weet niet of je Frank Ocean ooit al gehoord hebt in het jasje van Vintage Culture en Gaps, maar daar komt dan nu verandering in. Dit is Last.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Gebeurt hier.
4: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: 3 uur, goedemiddag.
3: VRT Nieuws.
2: Met Stijn de Vaart.
4: De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. Al 1600 hectare natuur is al afgebrand en daarmee is het volgens de burgemeesters van de gemeente Jalais en Wim de grootste natuurbrand ooit in ons land. In 2011 was er ook een grote natuurbrand en toen ging 1200 hectare in vlammen op. Wim Schepens, we horen ook berichten over evacuaties, klopt dat?
5: Ja, zo net is ons meegedeeld dat de inwoners van het dorpje Soerbro, als ik het goed uitspreek, de opdracht hebben gekregen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Wanneer die er komt en hoe die zal verlopen is nog niet duidelijk, maar in ieder geval wijst het erop dat de brand nog lang niet onder controle is. Het is hier een half uurtje geleden nu wel beginnen te regenen, allicht onvoldoende om die brand te blussen, maar voor de brandweerploegen zal die regen wel een welkome verfrissing zijn.
4: Dankjewel, Wim. In Marokko circuleren de voorbije dagen opnieuw berichten op sociale media met oproepen om de grens naar Ceuta in Spanje over te steken. Ceuta is een stukje Spanje dat in Marokko ligt. Eind juli probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen met bootjes of al zwemmend. Daarbij kwamen 140 mensen om. Tussen de 5.000 en 12.000 migranten verblijven nog steeds in Ceuta. Mieke Strings is daar.
6: Op het strand hier is echt een soort geïmproviseerd kamp ontstaan. Overal staan hutjes gemaakt van bamboestokken, doeken, kartonnen doosjes. Er is zelfs een geïmproviseerde moskee. En elke avond komt het Rode Kruis hier eten brengen en wonden verzorgen ook. Maar dus echt opvang is er niet. De ordendiensten zijn echt overal aanwezig en houden een oog in het zeil.
4: Op het EK Atletiek in Engeland hebben zowel beide estafetteploegen op de 4x100 meter zich geplaatst voor de finale. De mannen, de Belgian Falcons, kwalificeerden zich rechtstreeks met een derde plaats in de reeks. De vrouwen, de Belgian Rockets, werden vierde, maar van alle verliezers haalden ze de beste tijd en dus mogen ze toch door. Voetballer Anan Kalaili verlaat Union en trekt voor een recordbedrag naar de Engelse club Crystal Palace. Union zou zo'n 28 miljoen euro krijgen voor de 21-jarige Israëliër. Daarmee wordt Kalaili de duurste uitgaande transfer ooit voor de Brusselse club. Hij heeft bij de Engelse club een contract tot 2031. Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later ook in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er wolken. Het blijft wel droog met temperaturen tot 30 graden.
0: Life is music.
3: Margot Amon.
2: Terwijl jij de tuinstoelen terug buiten zet en een fris drankje neemt, zorg ik dat de playlist van je zaterdag goed klinkt. Wat dacht je van beginnen met Gwen Stefani? Goed?
3: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music. Oh.

Royal Blood is bezig met nieuwe muziek. Er komt een vijfde album aan, Dead Company. En onze Thijs kon hen daarover spreken. Het hele interview kan je checken op VRT Max. Dit is de nieuwe

Een week staat Amber Broos in de Boiler Room op Pukkelpop. En niet zomaar als DJ Amber Broos, maar wel met haar eigen project Workstation. Daarmee wil ze mensen samenbrengen rond muziek, rond de ravecultuur, rond creativiteit en zelfexpressie. Dus als je benieuwd bent en je bent zaterdagnacht op

0: Je mag zo meteen helemaal losgaan op Marlen Hofstad en Kiki.
1: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Deed het. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Misschien is dit exact hoe je zaterdagavond gaat klinken en dan wens ik je nu al heel veel plezier. Maar misschien denk je, nee, ik ga gewoon voor een gezellige avond in de zetel met een film. En dan is Shrek misschien wel een leuke om nog eens te kijken. Deze gaat dan ook passeren. Smash Mouth, I'm a Believer.

0: gaan we met Netsky naar Rio. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus

Volgend weekend kan je je meest marginale zelf naar boven halen op Camping Kids Club in Kortrijk. Denk panterprint, neonkleuren, gigantische kettingen en blote basten. Want de mannen van Callboys die gaan daar ook een set draaien. Dus kwestie van je al een beetje voor te bereiden, hoor je hier de soundtrack van Callboys.

We werden deze zomer gezegend met nieuwe muziek van The Strokes. Hun nieuwe album Reality Awaits is nog geen maand uit, maar wel super populair. Dit is Lonely in the Future.

Punk en Da Funk. Als je wat zenuwen begint te krijgen voor de match Union Zulte Waregem zo meteen, dan zit er dan nog snel uit op Fatima Yamaha en What's the Girl to Do? Of toch in de versie van It Gwan.

0: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: 4 uur, goedemiddag.
3: VRT Nieuws.
2: Met Stijn de Vaart.
4: De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. Al 1600 hectare natuur is afgebrand. En nog nooit was er zo'n grote natuurbrand in ons land. Dat zeggen de burgemeesters van de twee gemeenten Wem en Jalais. De inwoners van het dorpje Zoorbrood in de Hoge Venen moeten zich klaarhouden om te evacueren. Daar wonen zo'n 500 à 600 mensen. Ook het leger helpt bij het blussen, maar dat verloopt moeizaam, zegt vicechef Goedink van Defensie.
5: De wind draait. Op alle momenten is het in een bepaalde richting, op een ander moment is het een andere richting. Dus we moeten heel mobiele elementen hebben om effectief dat onder controle te hebben. De voertuigen zijn heel zware voertuigen. Hier zijn de paden vrij smal en onstabiel. Dus de voertuigen blussen vanuit de baan. En dus vanuit de baan blussen ze aan de rand van het bos om het rand van het bos zo nat te maken dat de brand niet verder kan voortgaan.
4: En Isabel heeft een B&B in dat dorp Zoorbrood. Ze sprak al met politie en brandweer en wacht nog op meer info.
6: In Zoorbrood in het dorp is nog geen vuur. Ik heb gevraagd hoe is het risico van de mensen van het dorp. En ze hebben gezegd waarschijnlijk met 80% zullen de mensen van het dorp geëvacueerd worden. Maar het is nog niet officieel besloten. Misschien in een half uur zullen wij weten wat het gebeurt.
4: In Molenbeek in Brussel zijn gisteravond schoten gelost. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Na huiszoekingen konden de speurders een verdachte oppakken. Het wapen dat vermoedelijk gebruikt werd, is in beslag genomen. Het is niet duidelijk tegen wie of wat de schoten gericht waren of wat de aanleiding was voor het incident. De dodentocht is volop aan de gang en zo'n 1650 deelnemers hebben de finish al bereikt. En evenveel deelnemers hebben al opgegeven. Gisteravond zijn 13.000 lopers en wandelaars begonnen aan hun tocht van 100 kilometer. En het begint toch wel zwaar te worden, merken ook deze deelnemers.
7: Mijn voeten, de ene keer voel ik ze heel hard, de andere keer voel ik ze helemaal niet meer. En momenteel voel ik ze toch heel hard.
8: Ik ga verse kousen aan doen, want het was nodig. We waren redelijk nat met kousen. Ik hoop dat ik met deze kousen tot het einde raak.
9: Ik heb 3 blaren. Ik dacht, nee, ik ga toch even laten behandelen. Dus hopelijk helpt dit om verder te gaan. Komt goed, hè?
4: En de deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 9. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werd onder meer een huis vernield. Het Israëlische leger zegt dat het leden van Hezbollah viseerde, een gewapende groep die gesteund wordt door Iran. Maar volgens de Libanese premier klopt dat niet. Op het EK turnen in Zagreb in Kroatië heeft onze landgenote Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is voor haar de 3e keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor een Russische topfavoriete. Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer, vooral in het centrum en later ook in het oosten van het land. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen start dan zonnig, maar daarna komen er meer wolken. Het blijft wel droog met temperaturen tot 30 graden.
1: Life is music.
3: Margot Amon.
2: Ik trakteer je op nog 1 uur van mijn gezelschap en een paar goede platen van Coldplay, Youngblood, Phoebe Bridgers, Dawn en Surf Curse.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Ben je klaar voor je 4 uurtje?
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: We hebben hier in ons klein landje een gigantische poule aan muzikaal talent. En als dat talent elkaar dan tegenkomt en gaat samenwerken, dan krijgen we echt, echt hele, hele mooie dingen. Dat bewijzen Amélie Lens en Angèle met hun single Run.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Amélie Lens en Angèle, Run.
3: Hallo, ik ben Amélie Lens.
4: Ik ben Angèle.
3: En mijn single is deze week hotshot.

Hey, als jij daar zit te verzakken in de zetel en al je energie voor de zaterdag aan het verliezen bent, heb ik deze voor jou. DJ Heartstring en Swim. Recht uit Berlijn, Forever If You Need It. Pak het maar helemaal.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, je beweegt met je mee.
3: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Studio Brussel.

Kijk, normaal vind ik het super irritant als mensen in augustus al beginnen te doen alsof de zomer voorbij is en de herfst, oktober en Halloween al voor de deur staan. Maar er is één iemand die wel al herfstig mag doen van mij en dat is Phoebe Bridgers. Gisteren kwam haar nieuw album uit, Last Weekend. Dus ik zeg happy sad girl summer allemaal. Dit is Lost Boys van Phoebe Bridgers.

0: Het proces rond de moord op Tupac is nu eindelijk van start gegaan. 30 jaar na de feiten. Heel, heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Zometeen Youngblood.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we allemaal koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Gebeurt hier. En het
3: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
1: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
1: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.

Het is intussen 2 jaar geleden dat Illa hun debuutplaat uitbracht en daar komt nu in oktober een vervolg op. De tweede plaat gaat Motherland heten en daar mogen we nu al een stukje van horen. Deze Sorry kwam deze morgen nieuw binnen.

0: vanavond op VRT1.
1: Wat ook geweldig is, zijn deze prachtige mensen hier, hè, Niels?
2: Goedenavond, Blankenbergen!
0: Op VRT1 geniet je van VRT Zomerhit op het strand van Blankenbergen. Op VRT Canvas spelen onze Red Lions tegen Frankrijk op het WK Hockey. En op VRT Max vind je nu beide seizoenen van de beklijvende serie De 12. Veel kijkplezier!
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: Goedenavond, het is 5 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Stijn de Voort.
8: Op 2 plaatsen in de Hoge Venen moeten mensen evacueren door de natuurbrand. In de gemeente Butgenbach in Duitsstalig België en in het dorpje Zoorbrood, een deelgemeente van Wijm, moeten inwoners van een aantal straten evacueren. Ze kunnen terecht in een opvangcentrum in Malmedy. Isabel heeft een B&B in het dorpje Zoorbrood. Zij moet voorlopig niet evacueren.
9: Wij zijn in het midden van het dorp. Er zijn heel veel straten. Dus ik denk, de vuur zal niet de meeste van de huizen kunnen bereiken. Enfin, ik hoop het. De gevaar is precies waar de huizen zijn in de bos. Dat is het probleem.
8: Al zeker 1600 hectare natuur is afgebrand in de Hoge Venen. En dat maakt het de grootste natuurbrand ooit in ons land. In april 2011 was er ook al eens een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Maar toen ging het maar om 1200 hectare en nu dus al om 1600. En toen was de bodem nog nat en nu niet. Dus de gevolgen kunnen groter zijn, zegt bio-ingenieur Chris Verheijen van de UGent.
10: Die brand is dan niet in de bodem kunnen dringen en die vegetatie heeft zich relatief snel kunnen herstellen. Nu zitten we in augustus in een superdroge periode. Dat veen is zeker oppervlakkig ook uitgedroogd. Dus wat er nu zal gebeuren is dat ook dat veen gaat gaan branden, wat het blussen heel moeilijk maakt. Maar dat zorgt er ook voor dat een deel van dat veen effectief zal verdwijnen.
8: Al meer dan 2600 deelnemers van de dodentocht hebben de finish in Bornem bereikt. Bijna 1800 anderen hebben opgegeven. Ze begonnen gisteravond om 9 uur aan de wandeling van 100 kilometer. Ze hebben tot 9:30 vanavond om het parcours uit te wandelen. Er waren zo'n 13.000 inschrijvingen. En er zijn nu al 11 doden geteld na de Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Er zijn ook 19 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanvallen sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werden 2 woningen getroffen in de buitenwijken van 2 steden. Israël zegt dat het de militie Hezbollah viseerde, een groep die gesteund wordt door Iran. De Libanese premier gelooft dat niet en Hezbollah meldt dat ze gepast zullen reageren. Op het EK turnen in Zagreb heeft onze landgenote Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is voor haar de 3e keer dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor een Russische topfavoriete. Vale voelde zich bijzonder rustig in de finale.
11: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was het echt chill gewoon. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
8: En in de hoogste voetbalklasse ontvangt Union op dit moment Zulte Waregem. Halfweg is het nog 0-0 in die wedstrijd. Vanavond en vannacht blijft het in Vlaanderen droog. In het zuiden van het land kan er wel regen vallen, minimaal tot 20 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. Temperaturen in het centrum rond 25 graden en aan zee iets frisser. Begin volgende week is het dan wisselvalliger met regen en buien en ook iets frisser.
5: De festivalzender.
6: Dit is de grote goochelshow van Studio Brussel. Vandaag teleporteren we naar het strand van Zeebrugge, de weide van Kiewit. En als laatste flitsen we nog naar de betonnen jungle van Brussel. Welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Hi Hi met Daggers. Kom, het is teleportatietijd. Het strand van Zeebrugge wacht op ons. Ja, zou er nog zand liggen in Zeebrugge of zou het allemaal weggedanst zijn ondertussen? Het zou zomaar kunnen, want gisteren heeft Marlon Hofstad het zand doen stuiven op Weekend Dance. Niemand beter om de clubsfeer naar het strand te brengen, want dat was ook precies de bedoeling van de organisatoren.
1: Ik denk veel jongeren die eigenlijk nog nooit echt zo dat nachtleven hebben meegemaakt, die gaan veel naar evenementen, maar echt zo dat clubcircuit, dat is eigenlijk nog zoiets van vroeger. En ik denk dat wij dat nu terug proberen te creëren en dat de jongeren echt wel ook gaan meemaken van oké, wauw, dit is dus de club scene of zo.
2: Ja, en het is eigenlijk het DNA van Weekend Dance altijd geweest. Hè. Dat zijn club founders die samen een festival hebben opgericht. Dus we zijn een beetje terug ook daarnaar gaan kijken en daar gaan een beetje infuseren in het festival terug.
0: Ja, en dan is er niemand beter dan Marlon Hofstad om het strand te marineren in die clubsfeer. Maar dat was dus gisteren. Vandaag nog een hoop coole namen, zoals bijvoorbeeld onze Belgische Sam. En morgen de Noorderburen van Another. Ja, die beleven echt een maffe zomer, want Talk To You is basically de soundtrack van zomer 26 geworden. Hebben blijkbaar ook op de trouw van Dua Lipa gespeeld. Was een jongensdroom natuurlijk. Dus ja, zij zijn echt lekker gelanceerd. Maar zij spelen morgen. Vandaag ga ik je nog een tip geven voor vanavond. Moest je er nog geraken. Salute. Hij speelt in de club. Ja, een veelkoppig DJ en producermonster. Geen harde sound, zoals die heel in is tegenwoordig. Maar boxy, compact en tegelijk soulful. Beetje vage termen misschien. Dat vraagt om een voorbeeld. En dat komt er zo. Het is een samenwerking met een andere favoriet van mij op dit moment. Sammy Virgie. En de track heet Peach.

0: Lief.
1: Young Yellow breekt podium na podium af deze festivalzomer. Ja, daarom is het dus zo destructief, hè? Hey, gisteren was de dag van die nieuwe plaat van Jungle. Ze is uit. En ik was net aan een tweede luisterbeurt bezig toen ik onderweg was naar de VRT. En er hangt één lange, warme, diep oranje gloed liever over die plaat. De sfeer is heel consistent in sound en in gevoel. En alles overheersend, alles komt goed gevoel. Je zou het ook hoop kunnen noemen. Heerlijk om in te hangen. Dit heet Someday, Somewhere.

0: New York Excuse van Solwax. Zij gaan volgende week vrijdag hun duivels ontbinden op Pukkelpop, want het is dus bijna zover. Ja, volgende week een van de grootste festivalgiganten van ons land. Dat is Pukkelpop uiteraard. Binnen exact 7 dagen staat er bijvoorbeeld Wet Like op de mainstage. En Eppo en Frederik van Pukkelpop waren deze week trouwens te gast in de festivalzender. Ze kwamen zelfs rechtstreeks van de weide in Kiewit naar hier om van alles te vertellen. Bijvoorbeeld over de vele nieuwigheden die we mogen verwachten.
1: Het begint eigenlijk al buiten het festivalterrein. Onze campings die hebben wel wat upgrades gekregen. Dus we hebben ook daar bijna naast een dorpspleintje aangelegd, zeg maar. Dus een gezellige plek waar iedereen kan samenkomen. Waar je ook weer heel veel leuke dingen gaat terugvinden. Onder andere ook een We Care A Lot stand die nu ook op de camping terug te vinden zal zijn. Ja, en als we dan naar het terrein zelf gaan, de boiler en de mainstage wordt echt wel iets om naar uit te kijken. Daar mag ik helaas nog niet veel van zeggen. Maar ja, echt wel heel leuk gedaan.
0: Ja, dus qua aankleding en sfeer wordt het gewoon elk jaar nog beter. Echt straf. En zoals gewoonlijk is de line-up ook weer exquise. En dat komt gewoon door de festivalgangers zelf blijkbaar.
2: De Pukkelpoppers inspireren ons gewoon op het festival zelf. Mm-hmm. Wat werkt, wat soms misschien iets minder werkt. En we hebben onze jaarlijkse wishlist waar duizenden mensen laten weten wat ze graag op Pukkelpop willen. En bijvoorbeeld, ik kan het ook wel echt zeggen, zo'n Zara Larsson die we een jaar geleden toch nog niet zo heel groot was.

Day met I'm Never Gonna RIP. We gaan een cirkeltje rondmaken nu. Het is het cirkeltje van Ise. 2 jaar geleden was onze nieuwe lichting. En vanaf toen was de sneltrein vertrokken. En die heeft ondertussen tot haar debuutalbum Suitcase Child geleid. En tot een hoop festivalshows. Onder andere vorige week op Lokerse Feesten. Daar speelde ze de song waarmee het allemaal begon. En dit is die versie, die live versie. Goodbye Letter.

Major Lazer met Lean On. Nog één grote festivalshow voor Joachim Liebens. Dat is het denkende brein, maar vooral het voelende hart van de Haunted Youth. Ze staan in het eerste septemberweekend nog op Krammerok. Dit is Teen Rebel.

Goedenavond, je luistert naar de festivalzender. Het gaat hier over de festivalzomer. En Joost heeft er al een stevige festivalzomer op zitten. Maar volgende week gaat hij pas echt de kroon op het werk zetten. Op de mainstage van Pukkelpop, alsjeblieft. Serieuze mijlpaal. Dit is hij samen met Andrew Maddock. Nummer heet Take Me. Oh.

0: Raven Lenay, Love Me Not. Volgende week live te horen op Pukkelpop. Voorlopig afwezig tijdens zijn festivalset. De laatste nieuwe single van Zwangere Regie. Dus ja, dan spelen wij hem gewoon op de radio. Dit is Kim Kleisters.
1: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

Plaza di Samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

Trigger Finger, All This Dancing Around. Zometeen nog veel meer festivalnieuws. Maar eerst het gewone nieuws om 6 uur. Na Better Call met Track of Time.

0: in Nederland, Italië, Frankrijk of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na Dutroux.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Goedenavond, het is 6 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Stijn de Voort.
9: Zo'n 600 mensen moeten hun huizen verlaten in de Hoge Venen. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al 1800 hectare aan natuur verwoest. Een aantal inwoners van het dorpje Soerbrood in de gemeente Budgenbach moeten hun huizen verlaten en kunnen overnachten in een sportcentrum in Malmedy. Wim Schepens volgt de brand ter plaatse.
10: We zijn hier zo net op weg naar Botrange door een dik rookgordijn gereden. De geur was ook heel indringend en dat geeft een idee hoe moeilijk werken het is op het terrein, waar de temperaturen ook verschrikkelijk hoog kunnen oplopen. Er wordt dan ook vooral geplust vanaf de weg met krachtige waterpompen en met helikopters die grote waterzakken vervoeren. Het pluswerk zal hier wellicht nog enkele dagen duren.
9: Al zeker 1800 hectare natuur is afgebrand en dat maakt het dus de grootste natuurbrand ooit in ons land. In april 2011 was er ook al eens een grote natuurbrand in de Hoge Venen, maar toen ging het maar om 1200 hectare en nu dus al om 1800. Op de Hoge Venen zijn een aantal zeldzame plantensoorten die hier de gevolgen van zullen dragen. En dat is ook zo voor bepaalde diersoorten, zegt bio-ingenieur Chris Verheijen van UGent.
11: Het meest iconische dier op de Hoge Venen is de korhoen. Die populaties stonden al onder druk, dus die zal hier opnieuw ook de gevolgen van dragen. Maar daarnaast gaat het ook over andere vogelsoorten, over vlindersoorten, over libellensoorten. Allemaal zeldzame soorten, typisch gebonden aan dat hoogveen, die hier waarschijnlijk toch wel een stevige tik zullen krijgen.
9: Al meer dan 2600 deelnemers van de dodentocht hebben de finish in Bornem bereikt. Bijna 1800 anderen hebben opgegeven. De tocht van 100 kilometer begon gisteravond en nu begint het toch wel zwaar te worden, zeggen deze deelnemers.
12: Mijn voeten, de ene keer voel ik ze heel hard, de andere keer voel ik ze helemaal niet meer. En momenteel voel ik ze toch heel hard.
13: Ik ga verse kousen aan doen, want dat was nodig. We waren redelijk nat met kousen. Ik hoop dat ik met deze kousen tot het einde raak.
14: Ik heb 3 blaren aan. Ik dacht, nee, ik ga toch even laten behandelen. Dus hopelijk helpt dit om verder te gaan. Komt goed, hè?
9: Op het EK turnen in Zagreb in Kroatië heeft onze landgenote Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is voor haar de derde keer dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavorieten. Vale voelde zich bijzonder rustig in de finale.
15: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was het echt chill gewoon. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
9: En in het voetbal is vice landskampioen Union thuis op 0-0 blijven steken tegen Zulte Waregem. Union probeerde nog in het slot van de tweede helft, maar kon niet meer scoren. Beide ploegen beginnen het seizoen zo met 4-6. Vanavond en vannacht blijft het in Vlaanderen droog. In het zuiden van het land kan er wel regen vallen, minimaal tot 20 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. Temperaturen in het centrum rond 25 graden, aan zee dan iets frisser. Begin volgende week is het wisselvalliger met regen en buien en het wordt ook iets frisser.
6: Studio Brussel.
1: De
8: festivalzender.
7: De betonnen jungle van Brussel zal barsten dit weekend, want vandaag knalt de hardste elektronica door de speakers van Crossroads Festival. Zometeen meer daarover. Welkom.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: My Body Isn't Ready van Somber, zondag op de mainstage van Pukkelpop. Maar eerst duiken we in de Brusselse underground. Want dit weekend is het daar Crossroads Festival tussen het groen en het beton van het Vijverspark in Brussel. Met als hoogtepunt misschien wel Malgrab. Hij stond gisteren op de Bridge Stage. Vandaag staan er Fiaak en Altimbas. Zij brengen trouwens hun eigen technofabriek mee. En zo maken ze echt live techno op het moment zelf. Dit is alvast wat Altimbas van plan is.
1: I will play a live set with machines and it will be fully improvised. So everything we hear on the moment will be sequenced, composed on the spot. It is quite a challenging approach, but I really like it because, you know, you can build the narrative together with the vibe and the movement and the energy of the dance floor. So it feels more like a collaboration.
0: Ja, het voelt echt als een samenwerking tussen hem, de machines en het publiek dus. Hij staat er vanavond om 10:00, maar eerst de Berlijnse boys van Fiaak. Ze staan om 7:00 op de Bridge. Dit is Don't Leave Me.

Waiting All Night van Rudimental. Nu nog eens dit generatieoverschrijdende nummer van twee grootheden uit totaal verschillende eras van de popgeschiedenis. Maar het respect onderling is zo groot en ze klinken zo goed samen. Olivia Rodrigo en Robert Smith met What's Wrong With Me.

Saiga met You Gonna Want Me, deze, of vandaag liever op Weekend Dance. Hey, dinsdag naar de radio luisteren, want we geven een hele dag tickets weg voor Pukkelpop. En ja, het festival is volledig uitverkocht, dus wacht zeker je kans, zou ik zeggen. Florence en de Machine staan er, lang verwacht, want de laatste keer dat ze er zouden spelen, moesten ze cancelen. En dat is toch al geleden van 2023. Dit is What Kind of Man live.

0: Generation en Young Lean met Storm 2. Iets anders nu. Royal Blood maakt meer lawaai. Of maakt weer lawaai, moest het zijn. En dat lawaai manifesteerde zich deze week in een nieuwe single, 10 over 10. Ze kondigden ook hun vijfde album aan, dat zal Dead Company heten. En Thaïs mocht hen daarover interviewen.
1: We decided to just take a breather and think about what we wanted to do next. We lasted about as long as January. By that point we were kind of, you know, hadn't played music together probably the longest time ever. So yeah, by the time we got into the studio, we knew we wanted to make new music, but we didn't know what kind of music. In fact, we never really do. Yeah, by the time that rolled around, we were just so kind of pumped and full of energy. I think that excitement kind of made some really fast and really heavy music. Probably the kind of heaviest music we've ever made.
0: Wow, Royal Blood is al redelijk heavy, maar ik ben wel heel benieuwd hoeveel gewicht ze nu in de schaal gaan werpen met die nieuwe plaat dan. En ook of we die in België te horen gaan krijgen.
1: It's all pointing in the right direction.
2: Yeah, I've heard rumors.
0: Ja, er zijn dus alvast geruchten, dat is goed nieuws. En ik ga hier ondertussen gewoon al die nieuwe single knallen. 10 over 10. Studio. Studio. De festivalzender.

0: questioning me.
1: Charlie XCX met Camera. De technotrein van Pegassi is keihard vertrokken. Pegassi komt stilaan helemaal onder storm, want de wereld houdt van zijn sounds. Die is hard, maar niet emotieloos. Dat is toch een belangrijke nuance. En ik ben wel benieuwd of hij die lijn kan doortrekken op zijn eerste EP. Die komt er op 4 september en die zal Ascension heten. En de titeltrack komt volgende week vrijdag uit. En voorlopig hebben we al een kleine snippet. Ja, dat klinkt al heel Pegassi, dus dat is goed nieuws. Maar het zal nog meer echt Pegassi worden. Want voor het eerst gaan we ook meer en meer zijn eigen stem horen. En ik vermoed dat dat dan best een persoonlijk EP'tje zal zijn. We gaan eerst nog eens luisteren naar die stormram waarmee hij bij Studio Brussel binnenkwam een tijdje geleden. Dat is No Go Zone. Studio.
0: De festivalzender.

Muse met Psycho. Vandaag neemt Pukkelpop de binnenstad van Hasselt in. Vandaag is de dag van Pukkelpop Downtown. Een kleine uitloper van het grote broertje. In het hartje van Hasselt gaat dat door op en rond het Dussaarplein. Het is een line-up met heel veel artiesten die ook effectief op Pukkelpop staan. Bijvoorbeeld Merel, Used en ook deze Kids with Buns staan zaterdag op de mainstage. En vandaag dus op Pukkelpop Downtown. Dit zijn ze met Daughter. MUZIEK

Oscar and the Wolf met Losing My Religion in de club edit kan je nog gaan checken op Voodoo Village in september trouwens. Ondertussen kruipen we in een tijdmachine naar 2014 met deze Bullet van Wale.

0: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai. Gebeurt hier. En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
1: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
1: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: VRT Nieuws.
5: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al 1800 hectare aan natuur verwoest. Wim Schepens volgt de brand ter plaatse.
6: We zijn hier zo net op weg naar Botrange door een dik rookgordijn gereden. De geur was ook heel indringend. En dat geeft een idee hoe moeilijk werken het is op het terrein, waar de temperaturen ook verschrikkelijk hoog kunnen oplopen. Er wordt dan ook vooral geplust vanaf de weg met krachtige waterpompen en met helikopters die grote waterzakken vervoeren. Het pluswerk zal hier wellicht nog enkele dagen duren.
5: En zo'n 600 inwoners van het dorpje Soerbrood en de gemeente Buitgenbach moeten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kentin.
7: Dat is echt om zeker te zijn dat we doen dat op tijd. Dat het probleem, je hebt dat ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb de instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
5: In de hoogste voetbalklasse speelt Antwerpen op dit moment uit bij Kortrijk. Kortrijk speelde vorig seizoen nog in de tweede klasse. Bijna halfweg is het daar 0-1 voor Antwerpen. Eerder vandaag eindigde Union Sulte-Waregem op 0-0. Sulte-Waregem zag een kwartier voor het einde van de wedstrijd de winning goal afgekeurd. De trainer van Sulte-Waregem, Michael Balen, kreeg rood. En ook na de wedstrijd hadden assistent-trainer Steve Kolpaard nog veel vragen.
8: We weten eigenlijk nog echt niet goed wat er gefloten is. Is het een blok? Is het een fout? Is het omdat de scheidsrechter te vroeg fluit? Het is een beetje tasten in het donker. Maar laten ons zeggen dat we na vorige week hier een punt op Union is, zijn we zeker tevreden mee.
5: Zowel Sulte-Waregem als Union beginnen met 4-6 aan het seizoen. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een derde medaille veroverd. Na eerder al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag, won ze nu ook brons op de 200 meter wisselslag. Het goud was daar voor een Ierse. Vanavond, vooral in het zuiden nog kans op buien. Het blijft zacht, minimaal tot 19 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger met regen en buien. En vanaf dinsdag wordt het ook frisser. Meer nieuws is te vinden op vrtnieuws.be.
9: Festivalzender.
10: Dit is de festivalzender. We gaan amok maken met Amber Broos zometeen en een nieuwe single van Florence Road spelen. Maar eerst Purple Disco Machine met Substitution. Welkom.

0: Oh yes, goedenavond. Amber Broos maakt weer amok. Ja, want Amber Broos heeft een nieuw concept. Dat heet Workstation. En daarmee brengt ze jong talent samen om samen te werken aan DJ-sets. En vooral alles wat daarbij komt kijken, was iets waar ze al een hele tijd mee in haar hoofd zat, blijkbaar.
1: Ja, ik ben er super enthousiast over. Want ik wou eigenlijk al heel lang mijn eigen concept beginnen. Mijn eigen rave-concept. En daar gaat Workstation eigenlijk dus worden. Er staan daar twee grote pijlers centraal voor Workstation. Namelijk, de eerste is om terug echt een community-feeling te bouwen met de mensen. Met de ravers, met iedereen rondom mij heen, zoals in de jaren 90 vroeger. En het tweede is om eigenlijk jong talent meer naar voren te zetten. Ik vind dat super belangrijk om nieuw jong talent te steunen, zowel eigenlijk in de muziekindustrie als alles dat daar een beetje naast komt. Want ik ben natuurlijk DJ en ik wil andere DJ's ook graag supporten. Maar er zijn nog heel veel andere getalenteerde mensen die achter de schermen werken, zoals VJ's, zoals fotografen en videografen. Maar dat gaat zelfs nog verder tot misschien mensen die coole ravekleren designen enzovoort enzovoort. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het is new school talent with old school energy.
0: Ja, en binnen één week brengt ze dat concept voor het eerst naar het podium, namelijk de boiler van Pukkelpop, ergens diep in de nacht.
1: Het is echt close en ik ben mega dankbaar voor Pukkelpop om mij die kans te geven. Ik vind dat echt mega zot. Ik ben wel mega nerveus, want het gaat super leuk worden, dat sowieso. Ik heb samengewerkt met een jonge getalenteerde VJ die speciale visuals heeft gemaakt. Er gaan misschien nog wel een paar verrassingsacts komen. Maar het is echt vooral de bedoeling dat het gaat om dat gevoel van samenhorigheid eigenlijk. Om dat terug te creëren. Dus ik vind het allemaal heel spannend. Maar ik ga er sowieso heel erg van genieten.
0: Ja, en deze track ga je daar zeker horen natuurlijk. Amok van Amber Broos.

ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet. Die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's. Weet iemand wat mijn rechten zijn? Plakken er sancties?

0: vrouw zijn.
1: Kaat van Stralen, stop met wenen. Florence Road brengt zelfs tijdens de festivalzomer gewoon nog muziek uit. Het is een nummer dat ze al 2 jaar live spelen en het is dus nu eindelijk te streamen. For anyone with the strange feeling of becoming a stranger to yourself. Dat zeggen ze er zelf over. Goede inhoud en ook een song met anthem-kwaliteiten. Florence Road dus met 7563.

Lenny. Matchy only loves you in the summertime. Morgen kan je gaan dansen op de kasseien voor het Koninklijk Paleis op Royal Palace Open Air. Black Coffee komt er draaien. Dit is hij met The Rapture Part 3.

Sons met Momentary Bliss. Nu iemand om te ontdekken. Een jonge artiest die in Leuven woont, maar die niet echt per se zo klinkt. Hij is geboren in Londen en heeft wel wat dingen meegepikt vandaar. Zijn ontspannen flow bijvoorbeeld. Dus maak kennis. Dit is Bax met XOXO. Stalking

0: Een leuk uitbreidingspakket op deze Good Genoeg. Skepta, altijd een meerwaarde. Ondertussen is in de Hasseltse binnenstad Pukkelpop Downtown bezig met op dit moment Merel. En als je er niet bij bent, kan je ze ook gewoon hier horen. Dit is Hou Je Bek en Bef Me live.
1: Pukkelpop, laat je likken. De muziek ging uit. De club ging dicht. Daar stond...

Hallo Jüli! Das got harder. Ook achterin!

Goedenavond, dit is de festivalzender met nu onze hotshot. Een bijzondere samenwerking tussen Amelie Lens en Angèle. Harde beats en zwoele vocals dus. Nummer heet Run

Gone van Amelie Lens en Angèle. Queens of the Stone Age gaat de strijd aan met AI. Niet per se bewust, maar ze wilden met hun nieuwste single wel een zo menselijk mogelijk resultaat afleveren. Dus gewoon live band in de studio, geen metronoom, gewoon rauwe energie tussen de bandleden. En dit is het resultaat. Het nummer heet Easy Street.

van Kid Francescoli. Bijna 8 uur, straks live muziek van Editors. Maar eerst nog Silva Bamba. Staat later dit jaar nog in Fuse trouwens. Dit is On Tonight.

0: VRT Nieuws.
1: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hogevenen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals gewest gezegd.
2: Donc on est à plus de 2000 hectares. La référence était 2011, 1200 hectares. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
1: Het vuur breidt dus nog uit, ondanks de inzet van binnen- en buitenlandse brandweerlieden. Zo'n 600 inwoners van het dorpje Sauerbrood en de gemeente Buttgenbach moesten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kente.
3: Dat is echt om zeker te zijn dat we doen dat op tijd. Dat het probleem, u dat ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb die instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
1: Ook het stadsbestuur van Monschau, net over de grens in Duitsland, vraagt intussen aan de inwoners van enkele gehuchten om zich klaar te maken voor evacuatie. Op de Siciliaanse luchthaven van Catania kunnen vliegtuigen weer landen en opstijgen. De voorbije dagen was er een grote hinder voor het vliegverkeer op het Italiaanse eiland door uitbarstingen van de vulkaan Etna. Het alarmniveau voor de uitbarstingen is intussen verlaagd, waardoor het vliegverkeer weer hervat kan worden. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Ze barst elk jaar verschillende keren uit. De grote rookpluimen en de as in de lucht kunnen problemen veroorzaken voor vliegtuigen. Door het vliegverbod van de voorbije dagen zijn tienduizenden reizigers getroffen. De schade voor de toeristische sector op Sicilië wordt geschat op 12 tot 24 miljoen euro. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een derde medaille gewonnen. Ze won brons op de 200 meter wisselslag. Van Otterdijk heeft weinig ervaring op dat nummer, maar deelde haar wedstrijd perfect in, zegt ze.
4: Ik weet dat ik eerst moet draaien aan 100, want anders is het sowieso verloren. Ik moet gewoon, want dat is mijn sterkste punt. Ik denk dat dat gelukt was, want ik kwam naar de schoolslag boven en ik dacht, oei, ik lig er nog van voren. Waar is iedereen? Ik snapte het niet goed. En ja, echt alles eruit gepest wat erin zat, dus echt super, super mooi.
1: Eerder won Van Otterdijk op het EK ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. En nog op het EK kon Florine Gaspard zich plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. Ze zwom de zesde tijd van alle finalisten. Het WK hockey is vandaag ook begonnen. De wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. En vanavond om 9 uur spelen de Red Lions hun eerste wedstrijd. Dat zijn de Belgische hockeymannen. Ze spelen in Waver tegen Frankrijk. Jonathan met de penningen, jij bent in Waver en volgt daar het WK. Hoe leeft het daar? Wat zijn je eerste indrukken?
5: Het is helemaal uitverkocht, de eerste dag van het WK hockey in Waver. En terecht, want zowel de Red Lions als de Red Panthers dingen mee naar de medailles op dit WK. Allebei horen ze bij de wereldtop en willen ze nu oogsten in eigen land. De Red Lions spelen vanavond inderdaad al tegen Frankrijk. Daar kennen ze de bondscoach John Domen heel goed. Hij is nog steeds record international bij de Lions. En de Red Panthers openen morgen hun toernooi tegen Nieuw-Zeeland. Het is een toernooi met een nieuw format in twee groepsfases waarin consistente ploegen beloond zullen worden. En laat dat net de sterkte zijn van de Lions die resoluut voor goud gaan. Waver is er helemaal klaar voor met een groot hockeydorp rond het stadion, als was het een festival. En ook de stad Waver is tot in het centrum door bloed van het hockey, met vlaggen, speciaal aangeklede winkelvitrines en hockeysupporters van Maleisië tot Argentinië.
1: Jonathan, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal speelt Antwerp liever tegen Kortrijk. In het slot van die wedstrijd is het 0-3 voor Antwerp. Eerder vandaag speelden Union en Zultwaregem 0-0 gelijk. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: De festivalzender.
8: De festivalzender zou natuurlijk niet de festivalzender zijn zonder live muziek. Het is nu een live set van een van de headliners van de afgelopen festivalzomer. Dit zijn Editors, live van Op Lokerse Feesten vorige week.

0: Thank you.
1: Okay, so Festin, how's it going? It's good to see you.

We alive? Are we alive? Cause now

Thank you so much.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
1: Dit is
0: Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Life is music. Life is music.
1: Studio Brussel.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. WRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals Gewest gezegd.
3: We zijn op plus de 2000 hectare. La référence était 2011, 1200 hectare. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
2: Zo'n 600 inwoners van het dorpje Soorbrood en de gemeente Butgenbach zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meesten kunnen terecht bij familie of vrienden, maar er is ook opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. Deze mensen zijn hals over kop vertrokken, soms enkel met een pyjama aan.
4: Un peu effrayé parce que elle fait vraiment apparemment tout près, donc c'est un peu stressant.
5: Je m'y attendais pas du tout, je croyais toujours que ça allait partir.
6: Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose. Il y a mon pyjama, j'ai un sac à dos avec les clés des voitures, mon portefeuille et puis on va voir. On va voir.
2: In een schriftelijke mededeling dankt koning Filip intussen iedereen die zich inzet om de brand te bestrijden, zoals het leger, de landbouwers uit de streek of de brandweerlieden die uit Duitsland zijn gekomen. Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Montermé, in de Franse Ardennen is dat. Vlakbij de Belgische grens, zeker 25 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt bedreigd. De brandweer krijgt het vuur voorlopig daar ook niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. In Soersel in de provincie Antwerpen is het lichaam van een 33-jarige vrouw gevonden in haar woning. De vrouw werd vanmorgen dood aangetroffen door haar partner. De man werd intussen meegenomen voor verhoor. Volgens het parket gaat het voorlopig om een verdachte overlijden. Er is een onderzoek geopend. Sport dan. Het WK hockey is vandaag begonnen en de wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. Zo net zijn de Red Lions, het Belgische mannenteam, begonnen aan hun wedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan Mettepenningen, jij volgt die wedstrijd. Zijn de Lions topfavoriet voor dit WK?
7: Dat is wel zo. Topfavoriet is een moeilijke favoriet, zeker wel. Er is een krantje van ploegen die naast elkaar komen te staan. Maar goed, de Red Lions weten wat succes is, hebben alles al eens gewonnen. En ondanks de periode van droogte zijn de Belgische mannen helemaal klaar om voor het goud te spelen op dit toernooi. Met Tom Boon bijvoorbeeld als wereldspeler van het jaar in de rangen zijn ze nog altijd ijzersterk. En er is een mooie mix met heel wat toptalent daaronder. Het zit goed vol in Waveren vandaag op de eerste dag van het WK inderdaad. Maar de wedstrijd tegen Frankrijk is nog niet van start gegaan. Omdat de openingsceremonie met Henri PFR veel tijd in beslag neemt. Het is een leuke openingsceremonie. Maar op België-Frankrijk is het dus nog even wachten.
2: Oké, Jonathan, dankjewel. In de hoogste klasse van het voetbal speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Na een kwartier spelen is het daar nog 0-0. In de wedstrijd tussen Racing Genk en Westerlo is het 0-1 voor Westerlo. En eerder vandaag versloeg Antwerp Kortrijk met 0-3. Union en Zulte Waregem speelden 0-0 gelijk. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland is Noor Fitz 11e geworden op de zevenkamp. Fitz begon als 12e aan de afsluitende 800 meter... en kon dus nog een plaatje opschuiven. Na 2 jaar blessureleed was dit EK voor Noor Fitz het eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen dan tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Elke vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance.
1: Ons Summer Anthems. Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Intussen is er al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. Een veertigtal van hen wordt opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Door de brand moest ook een kamp van jongerenorganisatie Kazoo opgebroken worden. 52 kinderen van 9 en 10 jaar waren net begonnen aan een survivalkamp in Ovifat. Vanmiddag werden ze samen met hun 8 monitoren ondergebracht op een andere plek in de buurt. Maar ook daar kunnen ze niet blijven, zegt Liselotte Flemings van Kazoo.
2: Op dat moment was er nog geen gevaar en was de brand nog niet dichtbij. Dus we kregen ook geen bevel om zelf te moeten uitwijken. Maar uit voorzorg en veiligheid hebben wij zelf beslist om al uit te wijken naar een centrum dat verder gelegen is. We konden daar niet langer blijven. En omdat we ook nu horen dat we niet gaan terug kunnen naar het centrum, hebben wij beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten.
1: De brandweer heeft de natuurbrand dus nog niet onder controle. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagenlang moeten doorgaan. Jan Batens, bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is ter plaatse in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
3: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien in de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden.
1: Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Montermé in de Franse Ardennen, vlakbij de Belgische grens. Zeker 100 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt ook bedreigd. En de brandweer krijgt ook daar het vuur voorlopig niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. Meer dan 9000 wandelaars en lopers hebben de finish van de dodentocht in Bornem gehaald. Dat is vergelijkbaar met de voorbije jaren. In totaal waren vrijdagavond bijna 13.000 mensen vertrokken voor de tocht van 100 kilometer. Het ging om de 57ste editie van het evenement. Sport dan. Het WK hockey is begonnen en dat wordt gespeeld in ons land en in Nederland. In Waver zijn de Red Lions, de Belgische hockeymannen, op dit moment bezig aan hun openingswedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan met de penningen, hoe doen de Lions het?
4: Niet zo goed. Het is 1-2 voor de Fransen bij de start van het derde kwart. De Belgen kwamen op gelijke hoogte via Nelson Onana, maar de Fransen tonen zich vandaag efficiënter in de chaos. Zo viel dat tweede doelpunt met Faal, die zich vanuit de rug van Alexander Hendricks aan de tweede paal naar een harde bal gooide. En de Red Lions die komen moeilijk op gang vandaag, ondanks een uitzinnig volgepakt stadion op deze eerste dag van het WK. Het moet straks dus gebeuren, of het moet nu gebeuren in deze tweede helft. De jongens van Shane McLeod om niet met een valse toernooi, met een valse nood aan hun toernooi te starten.
1: Jonathan, dankjewel. In de hoogste voetbalklasse speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Het staat 0-1 voor Brugge. In Racing Genk-Westerlo is het vlak na de rust 2-2. En eerder vandaag versloeg Antwerp-Kortrijk met 0-3. Union Zulte-Waregem eindigde op 0-0. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Isaac Kimeli moeten opgeven op de 10.000 meter. Een andere landgenoot, Simon de Bonny, werd 11e. Het goud was voor de Zweed Almgren. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond, WRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Ze is nog niet onder controle. Intussen is al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Het blussen verloopt ook erg moeizaam, onder meer door de hevige wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen, die ter plaatse is.
2: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht in met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
1: Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. De inwoners van Malmö die krijgen intussen ook de raad om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden, omdat de rook van de natuurbrand de voorbije avond ook het centrum van Malmö die heeft bereikt. De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het Marokkaanse leger heeft bijna 300 mensen opgepakt die de voorbije dag het Spaanse Ceuta probeerden binnen te geraken. Dat meldde Marokkaanse media. Honderden anderen werden aan de grens verjaagd. Twee weken geleden staken nog tienduizenden mensen die grens over. Op sociale media waren er oproepen om dat vandaag opnieuw massaal te doen. Daarom werden er aan de Marokkaanse en de Spaanse kant extra politieagenten en soldaten ingezet. Tot een bestorming kwam het vandaag niet, maar toch probeerde een grote groep mensen om de grens over te steken. Aan de grens in Marokko werden trouwens ook verschillende Spaanse journalisten opgepakt en het land uitgezet. Waarom dat gebeurde is nog niet duidelijk. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. De Lions versloegen Frankrijk met 3-2. Een verslag van Jonathan met de penningen.
3: De gedroomde start van het toernooi voor de Red Lions met een overwinning in het burenduel tegen Frankrijk. Grote dank aan strafcorner-specialist Alexander Hendricks, want in het veldspel overtuigden de Belgische mannen te weinig, maar Hendricks maakte het verschil van op de enige twee strafcorners. Een gemikte assist op Duvekot en een kanonskogel om het winnende doelpunt mee te maken. Alle begin is moeilijk, zo zullen we het dan noemen, maar de Red Lions weten wel dat ze moeten verbeteren om het goud te behalen op dit wereldkampioenschap.
1: Op het EK Atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Simon van Glabeke, dat is best wel een prestatie, toch?
4: Zeker en vast. 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werden ze 4e, maar nu vielen alle puzzelstukjes dus wel in elkaar. De blessuregevoelige Simon Verheerstraat, die in de reekse van de 4x100 meter werd gespaard, die maakte in de finale het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verheerstraat nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar Duitsland, Groot-Brittannië en het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e op 1300ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
1: Simon, dankjewel. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Racing Genk won dan weer tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Studio Brussel. Summer.
5: This is Studio Brussel.

0: Brussel.
1: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen wordt steeds groter. In enkele uren tijd is bijna 1000 hectare extra in vlammen opgegaan. Er is nu al een gebied van meer dan 2700 hectare verwoest. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle. Het blussen verloopt erg moeizaam. Onder meer door de wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
2: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
1: De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is wel nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het blussen verliep aanvankelijk ook erg moeizaam. Onder meer omdat er in het bos nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog lag. Op de Antwerpse linkeroever is de voorbije avond een auto gecrashed na een achtervolging. De wagen reed de garage van een woning binnen en kwam daar tot stilstand. Bij het incident raakte de bewoner van de woning licht gewond. De achtervolging begon in Mortsel na een uit de hand gelopen ruzie. Over de toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend. Sport dan. Op het EK Atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Een verslag van Simon van de Glabeke.
3: 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast Eremetaal op het vorige EK. Toen werd ze 4e. Nu vielen wel alle puzzelstukjes in elkaar, met een hoofdrol voor Simon Verherstraeten. De blessuregevoelige Verherstraeten werd in de reekse van de 4x100 meter gespaard. Maar in de finale maakte hij het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verherstraeten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar Thuisland Groot-Brittannië, het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e, op 1600ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
1: De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. Alexander Hendricks moest wel toegeven dat de Lions het niet makkelijk hadden.
4: We zijn ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat je was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven. Uiteindelijk, ja, de 3-2 is het belangrijkste.
1: De komende dag beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Brugge begint zo met 6-6 aan het seizoen. Al vond Brugge-speler Brandon Mechelen dat zijn ploeg nog wel beter kon.
5: Maar momenten spelen we wel mooi voetbal. Kan nog altijd beter, maar dat is altijd zo. We zijn nog aan het opbouwen. Nog niet iedereen is topfit, denk ik. Het is nog een beetje zoeken met die nieuwe jongens om iedereen perfect in te passen. Maar we zijn volop bezig. En als we dit nu al brengen, dan ziet het er wel goed uit, denk ik.
1: Racing Genk won dan weer de wedstrijd tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. In het zuiden lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 19 graden. De komende dag afwisselend de zon en de wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel. Toen Summer.
6: Dit is Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De natuurbrand in de Hoge Venen wordt nog altijd groter. In enkele uren tijd is bijna 1000 hectare extra in vlammen opgegaan. Er is nu al een gebied van meer dan 2700 hectare verwoest. De brandweer krijgt het vuur voorlopig maar niet onder controle. Het blussen verloopt bijzonder moeizaam, onder meer door de wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
2: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht in met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
1: Op de Antwerpse linkeroever is de voorbije avond een auto gecrashed na een achtervolging. De wagen reed de garage van een woning binnen en kwam daar tot stilstand. Bij het incident raakte de bewoner van de woning licht gewond. De achtervolging begon in Mortsel na een uit de hand gelopen ruzie. Over de toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter zorgden voor brons. De Belgian Falcons, zoals ze heten, moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich dulden. De Falcons behalen zo hun eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. Je hoort de slotloper Simon Verherstraeten.
3: We komen van ver met de ploeg. Hè. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu 4e plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
1: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden in hun finale 5e. En de Red Lions, dat zijn dan weer de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. In Wavre versloegen de Lions Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand telkens weer ombuigen. Toch beseft speler Ruman Duvekot dat het beter moet.
4: Ik denk dat we een beetje een stroeve start hadden. Zij zijn heel efficiënt. Ik denk dat ze de eerste helft, ja, ze hebben gewoon 2 kansen, 2 goals. En als wij verder willen geraken in het toernooi, ja, dan gaan wij toch iets scherper moeten zijn in onze verdediging. Dus ja, het is een goede leerschool. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Belangrijk tegen de Duitsers. Dus ja, we kunnen alleen maar beter doen. Dus ja, we gaan er vol voor.
1: Morgen beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. Landskampioen Club Brugge heeft oud-Heverlee Leuven verslagen met 0-3. Een verslag van die wedstrijd door Olivier de Wilde.
5: Geen geweldige prestatie van de landskampioen. We zijn ondertussen wat gewoon, maar wel de 2e zege van het seizoen. Oud-Heverlee Leuven voetbalde wel dapper mee. Club Brugge was slordig en kreeg rond het half uur een letterlijk helpende hand. Diakon trapte flauw, maar Leuven-doelman Van den Heuvel liet de bal toch binnenglippen. 0-1 extra zuur, omdat hij vorig seizoen nog bij Club Brugge speelde. Na de pauze minder animo. Club bleef wat bleekjes voor de dag komen, maar kwam wel via een kopbalsterke Brandon Mechelen op 0-2. Daarna ging de voet van het gaspedaal. Tressol die kon een counter succesvol afronden en de 0-3 vastleggen. Club blijft foutloos en staat virtueel met 6-6 aan de leiding in 1A.
1: Racing Genk heeft gisteravond nog gewonnen van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk slaagde erin om nog terug te komen. Het blijft minstens 15 graden vannacht met wat wolken, maar overwegend droog. Morgen wisselend bewolkt en droog bij maximaal 29 graden. Vanaf maandag neemt de kans op buien toe. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel. Point Summer.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Well, it is a week.

0: Twee uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote brand in de Hoge Venen heeft intussen zowat 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht wordt nog geblust. Boeren helpen de hulpdiensten met het toeleveren van water. De blushelikopters blijven 's nachts wel aan de grond. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Jan Batens, bio-ingenieur van UGent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is deze dagen ook in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
1: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien aan de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden. De laatste grote brand was in 2011. En dat was 1100 hectare. Nu zitten we al 2000 hectare. Dus